Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. Na, na, na, na. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orri, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen en nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Vlaams minister voor Mobiliteit Annick de Ridder zegt dat ze de besparingen op leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs nog wil bekijken, maar dat het doel van 139 miljoen besparing moet overeind blijven. Na een nieuwe storm van protest zei de minister in de parlementaire commissie Mobiliteit dat ze zal bekijken of er voor september nog met middelen kan geschoven worden. De voorbije dagen was er veel verontwaardiging omdat de schoolritten van sommige kinderen meer dan 2 uur zouden gaan duren en de bussen veel minder vaak zullen rijden. Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft een man vrijgesproken voor de vermeende verkrachting en aanranding van 3 vrouwen. De beklaagde, een slechtziende man van 53, was in eerste aanleg nog veroordeeld tot 10 jaar cel. Maar toxicologisch onderzoek leverde geen bewijs op dat de vrouwen werden verdoofd. De man is nu vrijgesproken wegens redelijke twijfel. De man die zich vorige vrijdag urenlang verschanste in een leegstaand gebouw in Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant blijft in de cel. De twintiger sloeg toen op de vlucht voor een politiecontrole en hield zich schuil in een gebouw dat hij dreigde in brand te steken. Speciale eenheden van de politie konden hem uiteindelijk overmeesteren. Het gerechtelijk onderzoek naar de feiten loopt nog. De Fransman Romain Grégoire heeft de 2e etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. Hij was de snelste van een klein vluchtersgroepje. Onze landgenoot Emil Verstringen zat ook in die groep en finishte 7e. De Sloveen Tadej Pogacar behoudt de leiding met bijna 3 minuten voorsprong op de Ecuadoraan Carapaz. En op het WK voetbal redt het Zuid-Afrika van Hugo Broos voorlopig zijn vel. Tegen Tsjechië, dat zijn eerste match ook had verloren, maakte Zuid-Afrika in het slot gelijk via strafschop. Zo bleef het 1-1 en hebben beide teams nu 1-6. In de ochtend spelen de 2 andere landen uit groep A, Zuid-Korea en thuisland Mexico, tegen elkaar met de koppositie in de poelen als inzet. Het koelt amper af in de nacht, minima van 16 tot 21 graden en een fikse onweersbui is wel overal mogelijk. Daarna opnieuw een bloedhete dag met lokaal pieken tot 35 graden en 's avonds weer kans op gedonder.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: De Kamer heeft vannacht de uitbreiding goedgekeurd van flexijobs naar alle sectoren vanaf 1 juli. Bij de start eind 2015 kon flexijobben alleen in de horeca. Binnenkort kan het dus overal. Er is al interesse bij onder meer begrafenisondernemers en de vastgoedsector. De socialistische vakbond ABVV is het niet eens met de nieuwe maatregel. Volgens de vakbond dreigt de overheid daarmee inkomsten te verliezen en wordt zo het pad geëffend voor nog meer besparingen. Flexijobben is voor gepensioneerden of mensen die minstens 4/5 werken. Zij kunnen zo wat bijklussen aan fiscaal voordelige voorwaarden. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Dat gebeurde eerder altijd met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In New York zijn gisteren namiddag enkele schoten gelost. Dat gebeurde op het bekende Times Square in het hart van de stad. Rond 4 uur in de namiddag, plaatselijke tijd, waren enkele schoten te horen, waarna mensen verschrikt wegliepen. Niemand raakte gewond. De schoten zouden zijn gelost op amper enkele meters van een geparkeerde politiewagen. De politie heeft een minderjarige verdachte opgepakt en zoekt nog andere personen die mogelijk bij het schietincident betrokken waren. Mexico mag zich als eerste land opmaken voor de volgende ronde op het WK. Het gastland won met 1-0 van Zuid-Korea. Canada won eerder met 6-0 van Qatar. De Qatarese ploeg speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. We krijgen een hete dag, temperaturen tot zo'n 30 graden. Plaatselijk kan het tot 35 graden worden. Tegen de avond kans op een stevig onweer. Ook het weekend is zomers warm, met zon en temperaturen tot 34 graden. 'S Avonds kan het opnieuw onweer.
1: ...27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De komende dagen blijft het warm, maar met kanttekeningen. Er wordt op veel kanalen geroeptoeterd dat we naar een zeer warme periode toe gaan. Maar voor onze provincie is dat toch met de nodige kanttekeningen. In die zin, vrijdag wordt een heel warme dag. Dat is een feit. Wind wordt zuid. We halen maxima van 30 tot 32 graden. Maar wel met kans op een paar verspreide regen- en onweersbuien die fel kunnen zijn. Zaterdag echter draait de wind al terug naar het noordwesten tot het westen en wordt weer veel minder warme lucht aangevoerd. Maxima vooraan de 20 graden aan zee, tot misschien nog een 4, 25 in de provincie, maar veel zal ook afhangen van eventuele bewolking. De lichte storing voor de kust en het is heel onduidelijk waar en wanneer die precies gaat binnenlopen. Mogelijk zaterdag, mogelijk pas op zondag. En als dat gebeurt, ja, dan neemt de kans op een regen- of onweersbui weer toe. En eventueel zelfs opnieuw redelijk wat bewolking. Dus ja, onzeker voor die zaterdag. Zondag zal de wind dan terug naar het zuiden draaien en wordt weer warmere lucht aangevoerd. Maar ook dat is niet helemaal duidelijk. Mogelijk halen we dan weer maxima eind de 20 graden. Maar voor hetzelfde geld is het een paar graden minder. Maandag wordt in de weerkaarten als een heel warme dag aangeduid. Maar ook daar de nodige onzekerheid. Als de wind uit een andere kant komt, wordt het minder warm. Dus ik wil nog niet gezegd hebben dat die maandag verschroeiend heet wordt. En ook nadien is er heel veel onzekerheid in de weerkaarten. Het kan dat we volgende week een hele warme week krijgen, maar ook veel minder. De hete temperaturen zitten in de kaarten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: De Kamer heeft vannacht de uitbreiding goedgekeurd van flexijobs naar alle sectoren vanaf 1 juli. Bij de start eind 2015 kon flexijobben alleen in de horeca. Binnenkort kan het dus overal. Er is al interesse bij onder meer begrafenisondernemers en de vastgoedsector. De socialistische vakbond ABVV is het niet eens met de nieuwe maatregel. Volgens de vakbond dreigt de overheid daarmee inkomsten te verliezen en wordt zo het pad geëffend voor nog meer besparingen. Flexijobben is voor gepensioneerden of mensen die minstens 4/5 werken. Zij kunnen zo wat bijklussen aan fiscaal voordelige voorwaarden. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Dat gebeurde eerder altijd met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In New York zijn gisteren namiddag enkele schoten gelost. Dat gebeurde op het bekende Times Square in het hart van de stad. Rond 4 uur in de namiddag, plaatselijke tijd, waren enkele schoten te horen, waarna mensen verschrikt wegliepen. Niemand raakte gewond. De schoten zouden zijn gelost op amper enkele meters van een geparkeerde politiewagen. De politie heeft een minderjarige verdachte opgepakt en zoekt nog andere personen die mogelijk bij het schietincident betrokken waren. Mexico mag zich als eerste land opmaken voor de volgende ronde op het WK. Het gastland won met 1-0 van Zuid-Korea. Canada won eerder met 6-0 van Qatar. De Qatarese ploeg speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. We krijgen een hete dag, temperaturen tot zo'n 30 graden. Plaatselijk kan het tot 35 graden worden. Tegen de avond kans op een stevig onweer. Ook het weekend is zomers warm, met zon en temperaturen tot 34 graden. 'S Avonds kan het opnieuw onweer.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli, een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
6: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
5: met ook van de partij... Die

0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: De Kamer heeft vannacht de uitbreiding goedgekeurd van flexijobs naar alle sectoren vanaf 1 juli. Bij de start eind 2015 kon flexijobben alleen in de horeca. Binnenkort kan het dus overal. Er is al interesse bij onder meer begrafenisondernemers en de vastgoedsector. De socialistische vakbond ABVV is het niet eens met de nieuwe maatregel. Volgens de vakbond dreigt de overheid daarmee inkomsten te verliezen en wordt zo het pad geëffend voor nog meer besparingen. Flexijobben is voor gepensioneerden of mensen die minstens 4/5 werken. Zij kunnen zo wat bijklussen aan fiscaal voordelige voorwaarden. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Dat gebeurde eerder altijd met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In New York zijn gisteren namiddag enkele schoten gelost. Dat gebeurde op het bekende Times Square in het hart van de stad. Rond 4 uur in de namiddag, plaatselijke tijd, waren enkele schoten te horen, waarna mensen verschrikt wegliepen. Niemand raakte gewond. De schoten zouden zijn gelost op amper enkele meters van een geparkeerde politiewagen. De politie heeft een minderjarige verdachte opgepakt en zoekt nog andere personen die mogelijk bij het schietincident betrokken waren. Mexico mag zich als eerste land opmaken voor de volgende ronde op het WK. Het gastland won met 1-0 van Zuid-Korea. Canada won eerder met 6-0 van Qatar. De Qatarese ploeg speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. We krijgen een hete dag, temperaturen tot zo'n 30 graden. Plaatselijk kan het tot 35 graden worden. Tegen de avond kans op een stevig onweer. Ook het weekend is zomers warm, met zon en temperaturen tot 34 graden. 'S Avonds kan het opnieuw onweren.
1: Nieuws uit je regio.
2: In de Ezelstraat krijgen de 7 paters Karmelieten voorlopig geen toestemming om 20 gastenkamers uit te baten in hun klooster. De paters wilden de leegstaande kloostercellen openstellen voor stilteverblijven. Maar volgens de stad gaat het project veel verder dan een kleine logiesformule. 20 kamers komt overeen met een hoteluitbating. En door de hotelstop in Brugge kan dat niet. De stad vreest dat een commerciële speler de levenslange vergunning later zou kunnen overnemen. En zo alsnog een toeristische uitbating zou starten. Toch staat Brugge open voor een alternatief. Een tijdelijk beperkte vergunning is een piste waarover verder wordt nagedacht, zodat het klooster toch een nieuwe invulling kan krijgen zonder risico op misbruik. In de haven van Zeebrugge is donderdag een belangrijke stap gezet richting schonere scheepvaart. Aan de terminal van ICO werd voor het eerst een groot ro-ro-schip, de Elder Leader van de Japanse rederij NYK, aangesloten op een nieuwe walstroominstallatie. Dankzij die aansluiting kan het schip volledig draaien op groene stroom uit het eigen windmolenpark van ICO, in plaats van op vervuilende dieselgeneratoren. De installatie werd ontworpen en gebouwd door dat zich steeds meer profileert als partner voor havens die hun uitstoot willen verminderen. Walstroom vermindert CO2-uitstoot, fijnstof en lawaaihinder in en rond de haven. Het project in Zeebrugge past in een bredere uitrol. Equans werkt ook aan walstroom voor cruiseschepen in Zeebrugge en Antwerpen en voor riviercruises in Gent. De juridische strijd rond de Ventilus hoogspanningslijn in West-Vlaanderen lijkt een belangrijke wending te nemen. In de procedure bij de Raad van State adviseert de auditeur om alle klachten te verwerpen. Dat bevestigt de Vlaams minister van Omgeving Jo Broens in het Vlaams parlement. In totaal zijn er 25 procedures en in elk daarvan luidt het advies om het verzoek tot vernietiging af te wijzen. De rechters moeten hun uitspraak nog doen, maar volgen doorgaans het advies van de auditeur. Toch is de strijd niet voorbij. 4 West-Vlaamse gemeenten stappen nu naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de omgevingsvergunning zelf aan te vechten. Volgens de voorstanders is de nieuwe hoogspanningslijn dringend nodig om stroom van de windparken op zee aan land te brengen. Maar er is nog veel protest voor de bovengrondse leidingen. Slecht nieuws voor de zwanen aan Stilende in Brugge. Ze moeten tijdelijk verhuizen. Bij recente staalnames werden verhoogde blauwalgwaarden vastgesteld. En omdat blauwalg schadelijk kan zijn voor watervogels, heeft de stad meteen voorzorgsmaatregelen genomen. De dieren werden de voorbije dagen op een rustige manier gevangen en overgebracht naar veilige opvanglocaties. In totaal verblijven nu 19 zwanen aan de revalidatievijver bij de Buitensmedepoort. Een koppel met drie jongen werd naar het vogelopvangcentrum in Oostende gebracht. Van zodra het water weer van betere kwaliteit is, mogen de zwanen terug naar hun plaats. Dit heeft voorlopig geen gevolgen voor het aankomende zomerzwemmen in Brugge. De zone aan het Sasplein voldoet voorlopig wel aan alle normen. Om het water verder te verbeteren, werden afgelopen weekend ook de sluizen geopend, zodat vers water door de rijen kon stromen. De stad blijft de situatie nauw opvolgen en neemt indien nodig bijkomende maatregelen. Brugge maakt zich op voor een extra feestelijk koopweekend van vrijdag 26 tot en met maandag 29 juni. De hele binnenstad wordt één grote shoppingzone met koopjes, animatie en zomerse beleving. Voor het eerst doen alle winkelstraten mee, van de Steenstraat tot de Lange Straat en de Ezelstraat. Een groot deel van de binnenstad wordt autovrij. In de Steenstraat, Wollestraat en Katelijnenstraat op vrijdag en maandag vanaf 13 uur, in het weekend vanaf 10 uur. Ook in de Smedestraat, Geldmuntstraat en Noordzandstraat is het zaterdag en zondag autovrij van 10 tot 18 uur. Handelaars mogen voor hun deur verkopen, wat zorgt voor een echte marktsfeer. Het Brugs Handelscentrum investeert dit jaar 25.000 euro in een opvallende mediacampagne via tv, radio, online en social media. Nieuw zijn ook affichepanelen in het stadsbeeld. De kleurrijke vlaggen van Brusk zorgen voor extra sfeer.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou. Ik zal...

Houston met Nooit Meer Zonder Jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Houston, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479-220865. Kijk voor meer info op www.houston-music.be.

Een heel goede vrijdagochtend toegewenst, luisteraar. Van harte welkom in onze VBRO ontbijtshow. Ik ben Frederik Thomas en daarnet begonnen we al met het morgennieuws van 7 uur. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Om het 9:30 morgennieuws in deze vrijdagse VBRO ontbijtshow. En Geert Naastens natuurlijk ook weer prominent aanwezig in de show. Kort en bondig nog voor 7:30 voor het volgende journaal. En dan omstreeks 7:45 iets uitgebreider met zijn ochtendweerbabbel. Uiteraard daarin ook al even vooruitblikken naar het op til zijnde weekend. Een heel goede morgen, de juiste muziekjes, de gezelligste platen staan weer voor je klaar.

0: Alwin en zijn gloednieuwe single op de vooravond van een nieuw weekend. Ja, ook vandaag vrijdag kan je hem nog een paar keren horen voorbij komen. En dan heeft hij nog het weekend voor de boeg, uiteraard. Een flinke duw in de rug voor Alwin, met andere woorden, de Zeeuw met zijn gloednieuwe single. We gaan nog lang niet naar huis.
1: Op zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
2: Het was een heel klein stukje verhaal.
3: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
1: Ciao. Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
4: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
5: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
1: Zondagmorgen
6: van 8 tot 10.
1: Op zijn zondags.
7: Jawel.
1: Bij VBRO.
8: Mam! Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.
9: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
10: Vandaag wordt opnieuw een hele warme dag. Een stuk warmer dan gisteren. Gisteren sukkelden we aan onze kust nog met die zeemist en nevel. Dat is vandaag niet meer het geval. Die mist ligt veel verder op zee. Er kan wel nog wat nevel opduiken, maar de zon doet goede zaken. En de wind is ook gedraaid, wordt aflandig en daarmee wordt warme landlucht aangevoerd met maxima die flink omhoog gaan. We halen in de loop van de dag 30 graden aan de kust. Dat is toch opmerkelijk dat het ook daar zo warm kan worden. Tot een 32, misschien wel 33 graden landinwaarts en zeker in het zuiden van de provincie. Daarbij heel veel zon met een zwakke, later matige wind. Misschien een kleine kans op wat zeebries door de grote hitte, maar veel zal het niet zijn. En dan weer later op de dag het opduiken van stapelwolken en aan de late middag vooravond toe mogelijk een aantal heel forse regen- en onweersbuien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
11: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Druppelt je kraan? Of zit de sifon verstopt? Koen van

SAP Service. Klein probleem, groot resultaat. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van Show and Marching Bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de Showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Taptoe Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse Stadsbeiaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.

0: De Kamer heeft vannacht de uitbreiding goedgekeurd van flexijobs naar alle sectoren vanaf 1 juli. Bij de start eind 2015 kon flexijobben alleen in de horeca. Binnenkort kan het dus overal. Er is al interesse bij onder meer begrafenisondernemers en de vastgoedsector. De socialistische vakbond ABVV is het niet eens met de nieuwe maatregel. Volgens de vakbond dreigt de overheid daarmee inkomsten te verliezen en wordt zo het pad geëffend voor nog meer besparingen. Flexijobben is voor gepensioneerden of mensen die minstens 4/5 werken. Zij kunnen zo wat bijklussen aan fiscaal voordelige voorwaarden. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Dat gebeurde eerder altijd met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In New York zijn gisteren namiddag enkele schoten gelost. Dat gebeurde op het bekende Times Square in het hart van de stad. Rond 4 uur in de namiddag, plaatselijke tijd, waren enkele schoten te horen, waarna mensen verschrikt wegliepen. Niemand raakte gewond. De schoten zouden zijn gelost op amper enkele meters van een geparkeerde politiewagen. De politie heeft een minderjarige verdachte opgepakt en zoekt nog andere personen die mogelijk bij het schietincident betrokken waren. Mexico mag zich als eerste land opmaken voor de volgende ronde op het WK. Het gastland won met 1-0 van Zuid-Korea. Canada won eerder met 6-0 van Qatar. De Qatarese ploeg speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. We krijgen een hete dag, temperaturen tot zo'n 30 graden. Plaatselijk kan het tot 35 graden worden. Tegen de avond kans op een stevig onweer. Ook het weekend is zomers warm, met zon en temperaturen tot 34 graden. 'S Avonds kan het opnieuw onweer.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

Je kent de Evergreen uit onze eigen lage landen, uiteraard met gesloten ogen. En op die manier was deze nieuwe hit van Laura Linje ook vrij meteen bekend. Hè? Jou herken ik met gesloten ogen, of dan kortweg met gesloten ogen. In een nieuwe, moderne versie, in een nieuw arrangement. En Laura Linje meteen na Gary Hagge, die je daarnet weer hoorde, met een liedje van vorig jaar. Meteen na het nieuws van 7:30. De VBR ontbijtshow op deze 19e van juni. We gaan even luisteren bij Geert Nasens, waaraan we precies ons mogen verwachten.

We zitten weer in bijzondere tijden. Deze tijden van klimaatverandering zie je dat die weer extremen toch toenemen. En dat is ook dit keer weer zo met een grote aanvoer van grote warmte. Die warmte die viel gisteren nog binnen de perken, maar vandaag wordt het toch een stukje warmer. Met een naar zuidwest draaiende wind komt warmere lucht binnen en halen we in de loop van de dag 30 graden aan zee tot zelfs 32, 33 landinwaarts. Dat is een stuk hoger. Ook onstabiel. Net als gisteren zul je zien dat later op de dag kans is op regen- en onweersbuien. Die kunnen fors aanzetten. Diverse regionale modellen berekenen later in de loop van de latere middag en vooravond en vanavond een aantal heel zware buien in onze regio met kans op vooral flinke windstoten, maar uiteraard ook onweer, hagel, neerslag, zit er allemaal in. Dus toch eventjes aandachtig zijn daarvoor. Die buien die gaan ongeveer een beetje dezelfde timing aanhouden als gisteren en kunnen echt fors gaan aanzetten. Later in de nacht wordt het rustiger, verdwijnen die buien weer. Met minima die heel hoog blijven tussen 17 en 20 graden. 17 landelijk, 20 in de steden. Morgen minder warm. Wind wordt noordwest, minder warme lucht wordt aangevoerd. 22 graden aan zee tot 4, 25 landinwaarts. Dat is behapbaar, met ook perioden van wolken, maar toch vrij zonnig weer. Zondag dan wordt het weer warmer. Mogelijks ook weer in de nacht naar zondag met wat onweer hier en daar. Dat is nog niet helemaal zeker, maar het kan. En dan zondag overdag weer een aflandige wind, beter gezegd, die weer warmere lucht aanvoert van over het continent, waarbij de maxima weer richting 30 graden toekruipen in de provincie. Maandag, dinsdag mogelijk nog warmere dagen, met maxima die zeker naar maandag toe weer flink in de 30 graden kunnen gaan. Dinsdag zit daar nog wel wat onzekerheid op en nadien zou het dan geleidelijk wat afkoelen, maar wel zomers blijven. Ook dan steeds kans op een regen- of onweersbui.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: De Kamer heeft vannacht de uitbreiding goedgekeurd van flexijobs naar alle sectoren vanaf 1 juli. Bij de start eind 2015 kon flexijobben alleen in de horeca. Binnenkort kan het dus overal. Er is al interesse bij onder meer begrafenisondernemers en de vastgoedsector. De socialistische vakbond ABVV is het niet eens met de nieuwe maatregel. Volgens de vakbond dreigt de overheid daarmee inkomsten te verliezen en wordt zo het pad geëffend voor nog meer besparingen. Flexijobben is voor gepensioneerden of mensen die minstens 4/5 werken. Zij kunnen zo wat bijklussen aan fiscaal voordelige voorwaarden. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Dat gebeurde eerder altijd met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In New York zijn gisteren namiddag enkele schoten gelost. Dat gebeurde op het bekende Times Square in het hart van de stad. Rond 4 uur in de namiddag, plaatselijke tijd, waren enkele schoten te horen, waarna mensen verschrikt wegliepen. Niemand raakte gewond. De schoten zouden zijn gelost op amper enkele meters van een geparkeerde politiewagen. De politie heeft een minderjarige verdachte opgepakt en zoekt nog andere personen die mogelijk bij het schietincident betrokken waren. Mexico mag zich als eerste land opmaken voor de volgende ronde op het WK. Het gastland won met 1-0 van Zuid-Korea. Canada won eerder met 6-0 van Qatar. De Qatarese ploeg speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. We krijgen een hete dag, temperaturen tot zo'n 30 graden. Plaatselijk kan het tot 35 graden worden. Tegen de avond kans op een stevig onweer. Ook het weekend is zomers warm, met zon en temperaturen tot 34 graden. 'S Avonds kan het opnieuw onweren.
1: Nieuws uit je regio.
2: In de Ezelstraat krijgen de 7 paters Karmelieten voorlopig geen toestemming om 20 gastenkamers uit te baten in hun klooster. De paters wilden de leegstaande kloostercellen openstellen voor stilteverblijven. Maar volgens de stad gaat het project veel verder dan een kleine logiesformule. 20 kamers komt overeen met een hoteluitbating. En door de hotelstop in Brugge kan dat niet. De stad vreest dat een commerciële speler de levenslange vergunning later zou kunnen overnemen. En zo alsnog een toeristische uitbating zou starten. Toch staat Brugge open voor een alternatief. Een tijdelijk beperkte vergunning is een piste waarover verder wordt nagedacht, zodat het klooster toch een nieuwe invulling kan krijgen zonder risico op misbruik. In de haven van Zeebrugge is donderdag een belangrijke stap gezet richting schonere scheepvaart. Aan de terminal van ICO werd voor het eerst een groot ro-ro-schip, de Elder Leader van de Japanse rederij NYK, aangesloten op een nieuwe walstroominstallatie. Dankzij die aansluiting kan het schip volledig draaien op groene stroom uit het eigen windmolenpark van ICO, in plaats van op vervuilende dieselgeneratoren. De installatie werd ontworpen en gebouwd door dat zich steeds meer profileert als partner voor havens die hun uitstoot willen verminderen. Walstroom vermindert CO2-uitstoot, fijnstof en lawaaihinder in en rond de haven. Het project in Zeebrugge past in een bredere uitrol. Equans werkt ook aan walstroom voor cruiseschepen in Zeebrugge en Antwerpen en voor riviercruises in Gent. De juridische strijd rond de Ventilus hoogspanningslijn in West-Vlaanderen lijkt een belangrijke wending te nemen. In de procedure bij de Raad van State adviseert de auditeur om alle klachten te verwerpen. Dat bevestigt de Vlaams minister van Omgeving Jo Broens in het Vlaams parlement. In totaal zijn er 25 procedures en in elk daarvan luidt het advies om het verzoek tot vernietiging af te wijzen. De rechters moeten hun uitspraak nog doen, maar volgen doorgaans het advies van de auditeur. Toch is de strijd niet voorbij. 4 West-Vlaamse gemeenten stappen nu naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de omgevingsvergunning zelf aan te vechten. Volgens de voorstanders is de nieuwe hoogspanningslijn dringend nodig om stroom van de windparken op zee aan land te brengen. Maar er is nog veel protest voor de bovengrondse leidingen. Slecht nieuws voor de zwanen aan Stilende in Brugge. Ze moeten tijdelijk verhuizen. Bij recente staalnames werden verhoogde blauwalgwaarden vastgesteld. En omdat blauwalg schadelijk kan zijn voor watervogels, heeft de stad meteen voorzorgsmaatregelen genomen. De dieren werden de voorbije dagen op een rustige manier gevangen en overgebracht naar veilige opvanglocaties. In totaal verblijven nu 19 zwanen aan de revalidatievijver bij de Buitensmedepoort. Een koppel met drie jongen werd naar het vogelopvangcentrum in Oostende gebracht. Van zodra het water weer van betere kwaliteit is, mogen de zwanen terug naar hun plaats. Dit heeft voorlopig geen gevolgen voor het aankomende zomerzwemmen in Brugge. De zone aan het Sasplein voldoet voorlopig wel aan alle normen. Om het water verder te verbeteren, werden afgelopen weekend ook de sluizen geopend, zodat vers water door de rijen kon stromen. De stad blijft de situatie nauw opvolgen en neemt indien nodig bijkomende maatregelen. Brugge maakt zich op voor een extra feestelijk koopweekend van vrijdag 26 tot en met maandag 29 juni. De hele binnenstad wordt één grote shoppingzone met koopjes, animatie en zomerse beleving. Voor het eerst doen alle winkelstraten mee, van de Steenstraat tot de Lange Straat en de Ezelstraat. Een groot deel van de binnenstad wordt autovrij. In de Steenstraat, Wollestraat en Katelijnenstraat op vrijdag en maandag vanaf 13 uur, in het weekend vanaf 10 uur. Ook in de Smedestraat, Geldmuntstraat en Noordzandstraat is het zaterdag en zondag autovrij van 10 tot 18 uur. Handelaars mogen voor hun deur verkopen, wat zorgt voor een echte marktsfeer. Het Brugs Handelscentrum investeert dit jaar 25.000 euro in een opvallende mediacampagne via tv, radio, online en social media. Nieuw zijn ook affichepanelen in het stadsbeeld. De kleurrijke vlaggen van Brusk zorgen voor extra sfeer.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf 19.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
6: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
5: Philippe Dazen.

0: Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Vrijdagmorgen en wij zitten alweer in deel 2 van deze ontbijtshow voor de laatste werkdag. Door tot straks 9 uur. Je hebt nog 2 keer nieuws van ons te goed in de ontbijtshow. Omstreeks 8:30 en dan ook nog een keer afronden om 9 uur met de VBRO nieuwsredactie uiteraard. Weerman Geert Naassen, die hebben we ook nog 2 keer. In de laatste rechte lijn van deze vrijdagse ontbijtshow, zo omstreeks 9:15 mag je hem verwachten met zijn uitgebreide ochtendweerpraatje. Daarin kijkt hij uiteraard ook al uit naar het weekend dat vlak voor de deur staat. En wie weet zelfs de daaropvolgende dagen. Kort en bondig hoor je Geert nog voor het volgende journaal, voor het 8:30 nieuws. Ik ben Frederik Thomas.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag wordt opnieuw een hele warme dag. Een stuk warmer dan gisteren. Gisteren sukkelden we aan onze kust nog met die zeemist en nevel. Dat is vandaag niet meer het geval. Die mist ligt veel verder op zee. Er kan wel nog wat nevel opduiken, maar de zon doet goede zaken. En de wind is ook gedraaid, wordt aflandig en daarmee wordt warme landlucht aangevoerd met maxima die flink omhoog gaan. We halen in de loop van de dag 30 graden aan de kust. Dat is toch opmerkelijk dat het ook daar zo warm kan worden. Tot een 32, misschien wel 33 graden landinwaarts en zeker in het zuiden van de provincie. Daarbij heel veel zon met een zwakke, later matige wind. Misschien een kleine kans op wat zeebries door de grote hitte, maar veel zal het niet zijn. En dan weer later op de dag het opduiken van stapelwolken en aan de late middag vooravond toe mogelijk een aantal heel forse regen- en onweersbuien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Luister digitaal. Via vbro.be, radioplayer.be of onze app.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: De Kamer heeft vannacht de uitbreiding goedgekeurd van flexijobs naar alle sectoren vanaf 1 juli. Bij de start eind 2015 kon flexijobben alleen in de horeca. Binnenkort kan het dus overal. Er is al interesse bij onder meer begrafenisondernemers en de vastgoedsector. De socialistische vakbond ABVV is het niet eens met de nieuwe maatregel. Volgens de vakbond dreigt de overheid daarmee inkomsten te verliezen en wordt zo het pad geëffend voor nog meer besparingen. Flexijobben is voor gepensioneerden of mensen die minstens 4/5 werken. Zij kunnen zo wat bijklussen aan fiscaal voordelige voorwaarden. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Dat gebeurde eerder altijd met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In New York zijn gisteren namiddag enkele schoten gelost. Dat gebeurde op het bekende Times Square in het hart van de stad. Rond 4 uur in de namiddag, plaatselijke tijd, waren enkele schoten te horen, waarna mensen verschrikt wegliepen. Niemand raakte gewond. De schoten zouden zijn gelost op amper enkele meters van een geparkeerde politiewagen. De politie heeft een minderjarige verdachte opgepakt en zoekt nog andere personen die mogelijk bij het schietincident betrokken waren. Mexico mag zich als eerste land opmaken voor de volgende ronde op het WK. Het gastland won met 1-0 van Zuid-Korea. Canada won eerder met 6-0 van Qatar. De Qatarese ploeg speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. We krijgen een hete dag, temperaturen tot zo'n 30 graden. Plaatselijk kan het tot 35 graden worden. Tegen de avond kans op een stevig onweer. Ook het weekend is zomers warm, met zon en temperaturen tot 34 graden. 'S Avonds kan het opnieuw onweer.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
5: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
0: met ook van de partij DJ.

0: Saskia en Jo van Wijk zingt Neil Diamond. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be.
1: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
2: Dit is VWRO.

Herbert Verhagen en zijn meest recente titel. Daarnet ook Frank Galan met zijn gloednieuwe, zijn zomertitel 2026. Dit keer niet in het Nederlands. Onze Vlaamse Spanjaard of Spaanse Vlaming, zo je het wil, maar gewoon in het Spanglish, zoals dat dan heet. Een mix van Spaans en Engels. Baila, baila mee, de nieuwe titel van Frank Galan. Daarnet meteen na het 8:30 journaal. En we stomen door naar de laatste rechte lijn van deze vrijdagse VBRO ontbijtshow. Het ochtendweerpraatje voor deze 19e van juni heb je nog te goed, uiteraard. Over weinige ogenblikken met onze weerman.

We zitten weer in bijzondere tijden. In deze tijden van klimaatverandering zie je dat die weerextremen toch toenemen. En dat is ook dit keer weer zo met een grote aanvoer van grote warmte. Die warmte die viel gisteren nog binnen de perken, maar vandaag wordt het toch een stukje warmer. Met een naar zuidwest draaiende wind komt warmere lucht binnen en halen we in de loop van de dag 30 graden aan zee tot zelfs 32, 33 landinwaarts. Dat is een stuk hoger. Ook onstabiel. Net als gisteren zul je zien dat later op de dag kans is op regen- en onweersbuien. Die kunnen fors aanzetten. Diverse regionale modellen berekenen later in de loop van de latere middag en vooravond en vanavond een aantal heel zware buien in onze regio met kans op vooral flinke windstoten, maar uiteraard ook onweer, hagel, neerslag, zit er allemaal in. Dus toch eventjes aandachtig zijn daarvoor. Die buien die gaan ongeveer een beetje dezelfde timing aanhouden als gisteren en kunnen echt fors gaan aanzetten. Later in de nacht wordt het rustiger, verdwijnen die buien weer. Met minima die heel hoog blijven tussen 17 en 20 graden. 17 landelijk, 20 in de steden. Morgen minder warm. Wind wordt noordwest, minder warme lucht wordt aangevoerd. 22 graden aan zee tot 25 landinwaarts. Dat is behapbaar, met ook perioden van wolken, maar toch vrij zonnig weer. Zondag dan wordt het weer warmer. Mogelijks ook weer in de nacht naar zondag met wat onweer hier en daar. Dat is nog niet helemaal zeker, maar het kan. En dan zondag overdag weer een aflandige wind, beter gezegd, die weer warmere lucht aanvoert van over het continent, waarbij de maxima weer richting 30 graden toekruipen in de provincie. Maandag, dinsdag mogelijk nog warmere dagen, met maxima die zeker naar maandag toe weer flink in de 30 graden kunnen gaan. Dinsdag zit daar nog wel wat onzekerheid op en nadien zou het dan geleidelijk wat afkoelen, maar wel zomers blijven. Ook dan steeds kans op een regen- of onweersbui.

0: Zo heb je hem alweer helemaal gehad, onze vrijdagse VBRO ontbijtshow, die voor vandaag 19 juni is zowaar voorbijgevlogen. In een vingerknip als het ware. Enfin, we hebben ons geamuseerd zeker. Met een lekkere kop koffie was dit weer de VBRO ontbijtshow. We gaan nog even bijschenken zometeen. En dan alles klaarzetten voor 3 uur lang muziek bij Stay Werk. De vrijdagse arbeidsvitaminen. En nou, die hebben we wel nodig. Hè. Op een warme dag, zoals degene die zich aankondigt, gaan we echt door die zure appel heen moeten bijten. En ons slepen als het ware naar het weekend. Maar enfin, het gaat uiteraard ook de goede richting uit. En zet de radio gerust een beetje harder. Het zal je zeker niet spijten. Dit is VBRO, de Brugse Radio. En ik ben Frederik Thomas.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Bouwmaterialen worden al maar duurder. De oorlog in het Midden-Oosten deed de prijzen de voorbije maanden fors stijgen. Voor isolatie bijvoorbeeld betaal je nu 46% meer. 2 op de 3 bouwbedrijven rekenen intussen meer aan dan oorspronkelijk op de offerte stond. Veel bedrijven werken daarom met een prijsherzieningsclausule om zich in te dekken. Er komen tegen 2029 ruim 600 plaatsen bij in de kinderopvang in Vlaanderen. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Genet. Het gaat om zogenaamde innovatieve opvangplaatsen. In Oostende komen er bijvoorbeeld 42 op de campus van het ziekenhuis AZ Damiaan. Die zijn bedoeld voor ouders die een opleiding volgen bij het Centrum voor Volwassenenonderwijs of ouders die in het ziekenhuis werken. De 600 plaatsen maken deel uit van de 4000 extra opvangplekken die voor de komende jaren al gepland waren. Het overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vandaag gaat niet door. Dat meldt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Normaal gingen beide landen met elkaar praten in het Zwitserse Burgenstock over de uitvoering van het akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Maar de Amerikaanse vicepresident Vance zou zich teruggetrokken hebben om logistieke redenen. Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon hebben afgelopen nacht aan zeker 16 mensen het leven gekost. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera op basis van het Libanese staatspersbureau. Dat spreekt over een van de zwaarste Israëlische aanvallen in de regio. Bij de eerdere bombardementen op het zuiden van Libanon deze week waren al 4 mensen gedood. De FBI neemt extra maatregelen voor de WK-wedstrijd van de Rode Duivels zondag tegen Iran. De Amerikaanse Veiligheidsdienst beschouwt het als een risicomatch door de spanningen tussen Washington en Teheran. De FBI laat bewust niet weten om welke maatregelen het gaat. Wel raakte bekend dat ze extra stewards gaan inzetten die de Rode Duivels en hun families discreet zullen begeleiden en extra zullen beschermen. We krijgen opnieuw een zonnige en snikhete dag. De maxima klimmen nog hoger dan gisteren, tot 35 graden in het binnenland. Aan zee is het zo'n 5 graden koeler. Vanavond neemt de kans op felle onweersbuien opnieuw toe. Morgen is het overwegend zonnig op een plaatselijke onweersbui na. We halen dan een graad of 30.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: Uit je regio.
5: In de Ezelstraat krijgen de 7 paters Karmelieten voorlopig geen toestemming om 20 gastenkamers uit te baten in hun klooster. De paters wilden de leegstaande kloostercellen openstellen voor stilteverblijven. Maar volgens de stad gaat het project veel verder dan een kleine logiesformule. 20 kamers komt overeen met een hoteluitbating. En door de hotelstop in Brugge kan dat niet. De stad vreest dat een commerciële speler de levenslange vergunning later zou kunnen overnemen. En zo alsnog een toeristische uitbating zou starten. Toch staat Brugge open voor een alternatief. Een tijdelijk beperkte vergunning is een piste waarover verder wordt nagedacht, zodat het klooster toch een nieuwe invulling kan krijgen zonder risico op misbruik. In de haven van Zeebrugge is donderdag een belangrijke stap gezet richting schonere scheepvaart. Aan de terminal van ICO werd voor het eerst een groot ro-ro-schip, de Elder Leader van de Japanse rederij NYK, aangesloten op een nieuwe walstroominstallatie. Dankzij die aansluiting kan het schip volledig draaien op groene stroom uit het eigen windmolenpark van ICO, in plaats van op vervuilende dieselgeneratoren. De installatie werd ontworpen en gebouwd door dat zich steeds meer profileert als partner voor havens die hun uitstoot willen verminderen. Walstroom vermindert CO2-uitstoot, fijnstof en lawaaihinder in en rond de haven. Het project in Zeebrugge past in een bredere uitrol. Equans werkt ook aan walstroom voor cruiseschepen in Zeebrugge en Antwerpen en voor riviercruises in Gent. De juridische strijd rond de Ventilus-hoogspanningslijn in West-Vlaanderen lijkt een belangrijke wending te nemen. In de procedure bij de Raad van State adviseert de auditeur om alle klachten te verwerpen. Dat bevestigt de Vlaams minister van Omgeving Jo Broens in het Vlaams parlement. In totaal zijn er 25 procedures en in elk daarvan luidt het advies om het verzoek tot vernietiging af te wijzen. De rechters moeten hun uitspraak nog doen, maar volgen doorgaans het advies van de auditeur. Toch is de strijd niet voorbij. 4 West-Vlaamse gemeenten stappen nu naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de omgevingsvergunning zelf aan te vechten. Volgens de voorstanders is de nieuwe hoogspanningslijn dringend nodig om stroom van de windparken op zee aan land te brengen. Maar er is nog veel protest voor de bovengrondse leidingen. Slecht nieuws voor de zwanen aan Stilende in Brugge. Ze moeten tijdelijk verhuizen. Bij recente staalnames werden verhoogde blauwalgwaarden vastgesteld. En omdat blauwalg schadelijk kan zijn voor watervogels, heeft de stad meteen voorzorgsmaatregelen genomen. De dieren werden de voorbije dagen op een rustige manier gevangen en overgebracht naar veilige opvanglocaties. In totaal verblijven nu 19 zwanen aan de revalidatievijver bij de Buitensmedepoort. Een koppel met 3 jongen werd naar het vogelopvangcentrum in Oostende gebracht. Van zodra het water weer van betere kwaliteit is, mogen de zwanen terug naar hun plaats. Dit heeft voorlopig geen gevolgen voor het aankomende zomerzwemmen in Brugge. De zone aan het Sasplein voldoet voorlopig wel aan alle normen. Om het water verder te verbeteren, werden afgelopen weekend ook de sluizen geopend, zodat vers water door de rijen kon stromen. De stad blijft de situatie nauw opvolgen en neemt indien nodig bijkomende maatregelen. Brugge maakt zich op voor een extra feestelijk koopweekend van vrijdag 26 tot en met maandag 29 juni. De hele binnenstad wordt één grote shoppingzone met koopjes, animatie en zomerse beleving. Voor het eerst doen alle winkelstraten mee, van de Steenstraat tot de Lange Straat en de Ezelstraat. Een groot deel van de binnenstad wordt autovrij. In de Steenstraat, Wollestraat en Katelijnenstraat op vrijdag en maandag vanaf 13 uur, in het weekend vanaf 10 uur. Ook in de Smedestraat, Geldmuntstraat en Noordzandstraat is het zaterdag en zondag autovrij van 10 tot 18 uur. Handelaars mogen voor hun deur verkopen, wat zorgt voor een echte marktsfeer. Het Brugs Handelscentrum investeert dit jaar 25.000 euro in een opvallende mediacampagne via tv, radio, online en social media. Nieuw zijn ook affichepanelen in het stadsbeeld. De kleurrijke vlaggen van Brusk zorgen voor extra sfeer.
3: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Dit is VBS.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Bouwmaterialen worden al maar duurder. De oorlog in het Midden-Oosten deed de prijzen de voorbije maanden fors stijgen. Voor isolatie bijvoorbeeld betaal je nu 46% meer. 2 op de 3 bouwbedrijven rekenen intussen meer aan dan oorspronkelijk op de offerte stond. Veel bedrijven werken daarom met een prijsherzieningsclausule om zich in te dekken. Er komen tegen 2029 ruim 600 plaatsen bij in de kinderopvang in Vlaanderen. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Genet. Het gaat om zogenaamde innovatieve opvangplaatsen. In Oostende komen er bijvoorbeeld 42 op de campus van het ziekenhuis AZ Damiaan. Die zijn bedoeld voor ouders die een opleiding volgen bij het Centrum voor Volwassenenonderwijs of ouders die in het ziekenhuis werken. De 600 plaatsen maken deel uit van de 4000 extra opvangplekken die voor de komende jaren al gepland waren. Het overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vandaag gaat niet door. Dat meldt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Normaal gingen beide landen met elkaar praten in het Zwitserse Burgenstock over de uitvoering van het akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Maar de Amerikaanse vicepresident Vance zou zich teruggetrokken hebben om logistieke redenen. Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon hebben afgelopen nacht aan zeker 16 mensen het leven gekost. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera op basis van het Libanese staatspersbureau. Dat spreekt over een van de zwaarste Israëlische aanvallen in de regio. Bij de eerdere bombardementen op het zuiden van Libanon deze week waren al 4 mensen gedood. De FBI neemt extra maatregelen voor de WK-wedstrijd van de Rode Duivels zondag tegen Iran. De Amerikaanse Veiligheidsdienst beschouwt het als een risicomatch door de spanningen tussen Washington en Teheran. De FBI laat bewust niet weten om welke maatregelen het gaat. Wel raakte bekend dat ze extra stewards gaan inzetten die de Rode Duivels en hun families discreet zullen begeleiden en extra zullen beschermen. We krijgen opnieuw een zonnige en snikhete dag. De maxima klimmen nog hoger dan gisteren, tot 35 graden in het binnenland. Aan zee is het zo'n 5 graden koeler. Vanavond neemt de kans op felle onweersbuien opnieuw toe. Morgen is het overwegend zonnig op een plaatselijke onweersbui na. We halen dan een graad of 30.
1: Nieuws uit je regio.
2: Op de kustlijn in Zeebrugge werd gisteren namiddag iets voor 4 uur een taxi gegrepen door de kusttram. De taxi wou links opdraaien de Redder Sky in, maar merkte de tram die richting Knokke-Heist reed niet op. De taxi werd in de flank aangereden. De 4 inzittenden van de taxi raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De passagiers van de tram bleven ongedeerd en konden na afloop hun reis verder zetten. Door het ongeval was er 1 spoor buiten gebruik. Nog op de kustlijn in Zeebrugge werd gisterenochtend een 69-jarige fietster aangereden door een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Zeesluis toen de vrachtwagen een parking wou oprijden. De 69-jarige fietster uit de Brugge werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. In de Weidestraat in Assebroekebrugge is een dikke tak van een boom gisteren afgeknakt en op de rijweg terechtgekomen. Gelukkig passeerden er op dat moment geen auto's, fietsers of voetgangers. De brandweer ging ter plaatse om het wegdek terug vrij te maken. Langs de ring in Rijnsleden raakte gisteren namiddag iets over 2:30 2 personen licht gewond na een botsing. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Pontstraat. 2 wagens botsten er op elkaar. Beide voertuigen liepen behoorlijk wat schade op en moesten getakeld worden. En in het centrum van Zarre werd gisteren namiddag rond 2:30 de Stadestraat even geëvacueerd omdat er een middendruk gasleiding werd geraakt tijdens werken. Een 8-tal personen moesten hun woning even verlaten tot het lek gedicht werd.
3: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
4: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
4: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
3: Mo.
4: Esquone Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat?
4: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
3: Allee.
4: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Yo Fashion, zeg je?
4: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
4: Nou waar.
3: Nou, Yo Fashion, hè?
4: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
1: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulieren bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Voor mij is dit nummer niet toepasselijk, want ik kom altijd naar de VBRO met de autobus. Dus ik neem geen trein, zoals Anne Christie. En dat deed ze in 1976. Had ze een flinke hit mee. Goedemorgen en welkom bij VBRO. We zitten weer klaar voor onze uitzending van Koffietijd. Eddy Govert is mijn naam. Vandaag 19 juni, de laatste dag van de werkweek. En we gaan er het allerbeste van maken, hè? We gaan starten met John de Bever. Als jij nu nog niet weet. Allee, ik weet niks, hè?

Vorige week nog onze trotsplaat. En deze week nog eens gedraaid natuurlijk, hè. Houston, nooit meer zonder jou. En ik heb me laten vertellen dat Houston ooit lid geweest is van Get Ready. Dat wist ik ook niet. Maar kijk, zo zie je maar, hè. We gaan luisteren naar Amar. Al heb je niets, puntje, puntje, puntje, leg het maar uit.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag wordt opnieuw een hele warme dag. Een stuk warmer dan gisteren. Gisteren sukkelden we aan onze kust nog met die zeemist en nevel. Dat is vandaag niet meer het geval. Die mist ligt veel verder op zee. Er kan wel nog wat nevel opduiken, maar de zon doet goede zaken. En de wind is ook gedraaid, wordt aflandig en daarmee wordt warme landlucht aangevoerd met maxima die flink omhoog gaan halen. In de loop van de dag 30 graden aan de kust. Dat is toch opmerkelijk dat het ook daar zo warm kan worden. Tot een 32, misschien wel 33 graden landinwaarts en zeker in het zuiden van de provincie. Daarbij heel veel zon met een zwakke, later matige wind. Misschien kleine kans op wat zeebries door de grote hitte, maar veel zal het niet zijn. En dan weer later op de dag het opduiken van stapelwolken en aan de late middag vooravond toe mogelijk een aantal heel forse regen- en onweersbuien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: ...27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orri, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
5: Een lekkende kraan, een hardnekkige verstopping of je verwarmingsketel die het laat afweten. Geen paniek. Bij ASAP Service

0: of info@asapservice.be. Asap Service. Klein probleem, groot resultaat.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.
3: Ik

0: Joosten met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be.
1: Dit is

Marco Schuitmaker, en die scoort de ene hit na de andere. Niet enkel in Nederland, maar ook al hier in Vlaanderen. Deze nacht, dat was zijn nieuwste single. En Lachen is plezant doen we voor de laatste keer deze werkweek. En je weet het, op vrijdag trakteren we altijd op de moppen van Willy Lustenauer.

Listen. Stephen, kijk geen gewone papier mee. Kijk geen opmerking in mijn blast mee. Een accident, hè. Een accident. Brandde bij een van de bozen. We komen naartoe en die boos zat er op het eerste verdiep van het venster. Als ze moeten roepen, zel, zel, zel. Zeg, waar roept een lozer dan nu? Achteraan zel, zien de pompiers dat die moeten. Maar het was een zel dat die moest zijn. En maar Maria mee, het was een harten. Op zo'n momenten kan je een boos toch niet altijd steken, hè? Gelukkig. Kan zijn bloedtoond, ga je redden. En ik zie al de slagerie gelopen achter een grote blanke. Ik heb hem tegen 50 gast ingezet en zei... Let je mag letsen. Niet gedaan op. Ik heb een endel en duw van het gruwel gehoord... en je lag aan mijn voeten. Mens die mens, zei je roren. Je droeide met z'n ogen, mens. Zeg hem negen dieren de kluts met. Hij is praat met zo'n fijn sammetje... Zeg het tegen hem, en je put je hele dag. Je zegt niet om kijk te gedozen. En toen zag ik het. In het midden van die planken zat er dan een endel het duw van een vufdummer van een nagel. Hele Louis nevert me zei, je zegt als die daarover gegletst is, is die goed voor de nossenbelk, weet. Oké, luister. Dat deur zet me er al twee in het atelier. Van de spijten en de darmen, zeg. Dat is een responsabiliteit, salu. Oké, luister. Als je hier met een vernokte darm zit... of een darm die in het nobel ligt... dan mag je de beste spijten dat je wil. Dan ga je die spijten niet kunnen gebruiken... Je had geen spijtje, Lutje, spijten komen met die. En nu hij een spijt dat hij mankeert. Wat uit dan doen dat? In plaats van een waterspijten, ga je hier luchtspijten. Al het water had een darm willen zitten. En daarvoor zie ik. Zeg, luister. Je ziet iedereen niet bij de pompiers. Maar moest die dit met een verstopte darm zitten... of dat je spijten niet over de gaat. Kom erop en doe ik de pompiers. Vraag achter Husten. Husten. Husten. Husten. Husten, Husten, Husten, Husten, Husten. Iedereen bij de pompiers roept achter Husten...

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Bouwmaterialen worden al maar duurder. De oorlog in het Midden-Oosten deed de prijzen de voorbije maanden fors stijgen. Voor isolatie bijvoorbeeld betaal je nu 46% meer. 2 op de 3 bouwbedrijven rekenen intussen meer aan dan oorspronkelijk op de offerte stond. Veel bedrijven werken daarom met een prijsherzieningsclausule om zich in te dekken. Er komen tegen 2029 ruim 600 plaatsen bij in de kinderopvang in Vlaanderen. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Genet. Het gaat om zogenaamde innovatieve opvangplaatsen. In Oostende komen er bijvoorbeeld 42 op de campus van het ziekenhuis AZ Damiaan. Die zijn bedoeld voor ouders die een opleiding volgen bij het Centrum voor Volwassenenonderwijs of ouders die in het ziekenhuis werken. De 600 plaatsen maken deel uit van de 4000 extra opvangplekken die voor de komende jaren al gepland waren. Het overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vandaag gaat niet door. Dat meldt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Normaal gingen beide landen met elkaar praten in het Zwitserse Burgenstock over de uitvoering van het akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Maar de Amerikaanse vicepresident Vance zou zich teruggetrokken hebben om logistieke redenen. Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon hebben afgelopen nacht aan zeker 16 mensen het leven gekost. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera op basis van het Libanese staatspersbureau. Dat spreekt over een van de zwaarste Israëlische aanvallen in de regio. Bij de eerdere bombardementen op het zuiden van Libanon deze week waren al 4 mensen gedood. De FBI neemt extra maatregelen voor de WK-wedstrijd van de Rode Duivels zondag tegen Iran. De Amerikaanse Veiligheidsdienst beschouwt het als een risicomatch door de spanningen tussen Washington en Teheran. De FBI laat bewust niet weten om welke maatregelen het gaat. Wel raakte bekend dat ze extra stewards gaan inzetten die de Rode Duivels en hun families discreet zullen begeleiden en extra zullen beschermen. We krijgen opnieuw een zonnige en snikhete dag. De maxima klimmen nog hoger dan gisteren, tot 35 graden in het binnenland. Aan zee is het zo'n 5 graden koeler. Vanavond neemt de kans op felle onweersbuien opnieuw toe. Morgen is het overwegend zonnig op een plaatselijke onweersbui na. We halen dan een graad of 30.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Day zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
7: Internationale Tattoo Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Tattoo Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via tattoobrugge.be. Internationale Tattoo Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.

En daar zijn we weer terug, vrienden van de VBRO. Mademoiselle Ninette van de Marlets en Beter dan Goed van Gary Hagger, die luiden ons tweede gedeelte in van Koffietijd. Inderdaad, Eddie Govert nog altijd aan het roer en Koffietijd, ja, dat gaat door tot 12 uur, hè. Lach en leef je dromen. Dat is een goede raad die we krijgen van Frans Duits,

zo is ze voor mij. We doken terug in de tijd, meer bepaald naar 1971... voor dit nummer van Jacques Raymond, Als in de Sahara. En kijk, we zijn toe aan onze laatste rubriek, de Vlaamse artiest van de dag voor deze werkweek. Vandaag koos ik voor iemand die helemaal gestopt is met zijn carrière, meer bepaald Danny Supri. Ik heb deze man leren kennen via diverse optredens voor Madeliefje onder meer, in De Palma, in Gids, maar ik kwam hem ook tegen in allerlei artiestenparades. Een man met enorm veel kwaliteiten, want in 1991 won hij de Soundmix Show op VTM met liedjes, ja, die hij toen zong natuurlijk. En zijn carrière was gelanceerd. Ik heb hem ook trouwens mogen begeleiden in de studio, want we namen samen enkele liedjes op die hij dan uitbracht op een LP. En zo een van die liedjes wil ik je graag presenteren. Danny Supri is wel gestopt ondertussen met zijn carrière, maar ik heb er nog altijd goede herinneringen aan. Want ik kon als geen ander liedjes zingen van onder meer Neil Diamond en andere grote artiesten. In het Engels, maar ook in het Nederlands. En zo'n Nederlandstalig liedje heb ik voor jullie opgedust. Allee, geniet ervan. Danny Supri met Mijn Radio.

0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Bouwmaterialen worden al maar duurder. De oorlog in het Midden-Oosten deed de prijzen de voorbije maanden fors stijgen. Voor isolatie bijvoorbeeld betaal je nu 46% meer. 2 op de 3 bouwbedrijven rekenen intussen meer aan dan oorspronkelijk op de offerte stond. Veel bedrijven werken daarom met een prijsherzieningsclausule om zich in te dekken. Er komen tegen 2029 ruim 600 plaatsen bij in de kinderopvang in Vlaanderen. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Genet. Het gaat om zogenaamde innovatieve opvangplaatsen. In Oostende komen er bijvoorbeeld 42 op de campus van het ziekenhuis AZ Damiaan. Die zijn bedoeld voor ouders die een opleiding volgen bij het Centrum voor Volwassenenonderwijs of ouders die in het ziekenhuis werken. De 600 plaatsen maken deel uit van de 4000 extra opvangplekken die voor de komende jaren al gepland waren. Het overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vandaag gaat niet door. Dat meldt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Normaal gingen beide landen met elkaar praten in het Zwitserse Burgenstock over de uitvoering van het akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Maar de Amerikaanse vicepresident Vance zou zich teruggetrokken hebben om logistieke redenen. Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon hebben afgelopen nacht aan zeker 16 mensen het leven gekost. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera op basis van het Libanese staatspersbureau. Dat spreekt over een van de zwaarste Israëlische aanvallen in de regio. Bij de eerdere bombardementen op het zuiden van Libanon deze week waren al 4 mensen gedood. De FBI neemt extra maatregelen voor de WK-wedstrijd van de Rode Duivels zondag tegen Iran. De Amerikaanse Veiligheidsdienst beschouwt het als een risicomatch door de spanningen tussen Washington en Teheran. De FBI laat bewust niet weten om welke maatregelen het gaat. Wel raakte bekend dat ze extra stewards gaan inzetten die de Rode Duivels en hun families discreet zullen begeleiden en extra zullen beschermen. We krijgen opnieuw een zonnige en snikhete dag. De maxima klimmen nog hoger dan gisteren, tot 35 graden in het binnenland. Aan zee is het zo'n 5 graden koeler. Vanavond neemt de kans op felle onweersbuien opnieuw toe. Morgen is het overwegend zonnig op een plaatselijke onweersbui na. We halen dan een graad of 30.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Dit is VBRO.

Ja, bij ons zouden ze zeggen, het is een plakker, hè. Alwin, we gaan nog lang niet naar huis, maar dat weten we van de Nederlanders. Ze zitten graag in de kroeg. En weet je wat? We duiken van het ene feestje in het andere. Salim Segers, tijd voor een feestje.

Een naam die je overal tegenkomt, Mart Hoogkamer. Deze keer samen met Billy Dans. Gappie Sappie, laat ze maar drinken. Jongens, jongens toch. 12 uur in zicht, ik moet hier afscheid nemen. Maar niet zonder eerst een invitatie te lanceren voor zondagnamiddag. Want je hoort me via de zender terug tussen 1 en 4. Voor achterin volgens, voor een accordeondeuntje en ook de 2 uur durende Goud van Eigen Bodem. Met mooie liedjes uit vroeger tijd van onze artiesten. Straks, na 12 uur, Rudy Meins met zijn radioclub. Ik wens je nog smakelijk eten, veel plezier met zijn muziek en tot de volgende keer. Bye bye!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: De lijn zal dan toch geen ritten moeten schrappen voor kinderen in het buitengewoon onderwijs. Diverse bronnen melden dat de Vlaamse regering 150 miljoen euro vrijmaakt om het probleem op te vangen. De voorbije dagen was er een storm van verontwaardiging over de geplande besparing. En ook binnen de regering was er grote oneenigheid over de kwestie. De crisis rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs lijkt nu van de baan. De leegstaande terreinen van busconstructeur Van Hool in Koningshoogt bij Lier zijn verkocht aan de Turkse busbouwer Karsan. Dat zegt de N-VA-burgemeester van de stad. Er is een bedrag meegemoeid van 21,5 miljoen euro. Karsan bouwt bussen, minibussen en elektrische bussen. Ook de Vlaamse regering had interesse in de 30 hectare grote gronden, maar werd overboden. Vanmiddag zou meer duidelijkheid komen over de plannen van de koper. Er is een staking op til bij de raffinaderij van ExxonMobil in Antwerpen. Vakbonden en directie zijn het immers niet eens geraakt over een geplande herstructurering, waarbij 35 jobs verdwijnen. Nu nieuw overleg niets heeft opgeleverd, neemt de kans op een staking aanzienlijk toe. Personeel en bonden zouden die al vanaf maandag willen voorbereiden en de zaterdag erna laten ingaan. Mogelijk vinden intussen nog nieuwe verzoeningsgesprekken plaats. Islamterrorist Salah Abdeslam krijgt geen versoepeling van zijn detentievoorwaarden in Frankrijk. De Franse Raad van State wijst zijn verzoek af omdat hij onlangs de gevangenisdirecteur bedreigde met een persoonlijke catastrofe die hij zou organiseren vanuit zijn cel. Abdeslam eiste onder meer het einde van zijn eenzame opsluiting en dagelijkse volledige fouillering. Die vindt hij vernederend. Abdeslam is de enige nog levende terrorist van de aanslagen van 2015 in Parijs. Ook voor zijn aandeel in de aanslagen in Brussel is hij veroordeeld. Overal tropisch heet, tot wel 35 graden, tot 32 aan zee. Voldoende drinken en verpozen is aan te bevelen. Vanavond opnieuw kans op stevige onweersbuien vanuit het zuidwesten.
1: Na, na, na, na. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Ori, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
2: Zingt ze mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
3: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Vlaamse klassieker vandaag uit 69. Jongens, wat deden we toen al? Daniël Dirken, als je de taal van de liefde verstaat, in ieder geval nog geen plaatjes draaien.
1: De VBRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meijns.
0: Alhoewel, ik ben een beetje aan het denken, 69, ja, nog net niet denk ik, maar ik had er misschien al een paar toen. Nu, ik heb er ook een stapeltje klaar liggen om op deze vrijdag gedraaid te worden. Vandaag 19 juni ondertussen en onze gast vandaag is Jo Valli. Die komt vertellen over Wolverton City en dat rijmt nog ook. Eddie Govertz, die moet ik nog bedanken voor zijn koffietijd. En het is vrijdag en vandaag krijg je, als ik het goed voor heb, de voorlaatste afspraak met nonkel Erik. Want zoals je weet gaat hij op vakantie. Dat is allemaal voor deze aflevering van...

0: Bob Jaanlands, ben er laatst nog voorbij gereden. Niet meteen naast het park, maar wel op de autosnelweg richting Turnhout was dat, bij de begrafenis van Margriet Hermans. Dan moest ik even denken aan deze Bob Jaan, Bob Jaan Schoepen, met dat liedje uit 66, Als het vriest in Madagaskar. Vriezen zit er niet in, bij mij weten. Nee, want we genieten van heerlijke temperaturen. En we hebben iemand in de buurt die ook iets te vertellen heeft.
1: Mijn vriendin heeft een ander. Kent u die uitdrukking, dames en heren? Kijk. Mijn vriendin heeft een ander. Misschien denkt u ook wel dat u door iemand in de steek gelaten bent, gekwetst bent door iemand, terwijl er in diepste wezen juist sprake is van bevrijding. Ik wens u een hele fijne voortzetting. Een aangenaam etensnaam.
2: Goedemiddag, dit is de radio.

0: Goedemiddag, dit is de Radioclub.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag eerst heel warme temperaturen. Die lopen fors op, halen gemakkelijk. In de loop van de middag maxima van een 32, 33 graden landinwaarts. Aan de kust zal dat rond een graad of 30 zijn. Dat is opmerkelijk dat het daar zo warm wordt met overal heel veel zon. Hitte dus, maar die gaat afgestraft worden. Net als gisteren zie je dat later in de middag stapelwolken opduiken en uiteindelijk loopt dat uit op een aantal regen- en onweersbuien. En die kunnen echt behoorlijk fors aanzetten. Gisteren viel dat nog mee bij ons. Hier en daar een paar grote donderklappen geweest. Maar dat was het dan ook wel zo'n beetje. Qua neerslag viel het mee. Maar vandaag lijken die buien forser te kunnen zijn. Met eventueel ook windstoten erbij. Hagel, onweer, overvloedige neerslag. Vooral die windstoten baren mij wat zorgen. Diverse modellen komen daar toch mee. Dus ja, toch opletten. In de loop van de latere middag kans op forse regen- en onweersbuien. Die kunnen opduiken en zeker ook vanavond. Het is natuurlijk onweer, dus je weet het nooit. Maar de kans dat het gebeurt is toch vrij groot. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Nieuw Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor beste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
4: De lijn zal dan toch geen ritten moeten schrappen voor kinderen in het buitengewoon onderwijs. Diverse bronnen melden dat de Vlaamse regering 150 miljoen euro vrijmaakt om het probleem op te vangen. De voorbije dagen was er een storm van verontwaardiging over de geplande besparing. En ook binnen de regering was er grote oneenigheid over de kwestie. De crisis rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs lijkt nu van de baan. De leegstaande terreinen van busconstructeur Van Hool in Koningshoogt bij Lier zijn verkocht aan de Turkse busbouwer Karsan. Dat zegt de N-VA-burgemeester van de stad. Er is een bedrag meegemoeid van 21,5 miljoen euro. Karsan bouwt bussen, minibussen en elektrische bussen. Ook de Vlaamse regering had de interesse in de 30 hectare grote gronden, maar werd overboden. Vanmiddag zou meer duidelijkheid komen over de plannen van de koper. Er is een staking op til bij de raffinaderij van ExxonMobil in Antwerpen. Vakbonden en directie zijn het immers niet eens geraakt over een geplande herstructurering, waarbij 35 jobs verdwijnen. Nu nieuw overleg niets heeft opgeleverd, neemt de kans op een staking aanzienlijk toe. Personeel en bonden zouden die al vanaf maandag willen voorbereiden en de zaterdag erna laten ingaan. Mogelijk vinden intussen nog nieuwe verzoeningsgesprekken plaats. Islamterrorist Salah Abdeslam krijgt geen versoepeling van zijn detentievoorwaarden in Frankrijk. De Franse Raad van State wijst zijn verzoek af omdat hij onlangs de gevangenisdirecteur bedreigde met een persoonlijke catastrofe die hij zou organiseren vanuit zijn cel. Abdeslam eiste onder meer het einde van zijn eenzame opsluiting en dagelijkse volledige fouillering. Die vindt hij vernederend. Abdeslam is de enige nog levende terrorist van de aanslagen van 2015 in Parijs. Ook voor zijn aandeel in de aanslagen in Brussel is hij veroordeeld. Overal tropisch heet, tot wel 35 graden, tot 32 aan zee. Voldoende drinken en verpozen is aan te bevelen. Vanavond opnieuw kans op stevige onweersbuien vanuit het zuidwesten.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn op de

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.
2: VBRO. De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Vandaag wat recenter werken uit het repertoire van Jo Valli. Hij heeft het vandaag over het dorp waar hij geboren was. En daar heeft hij destijds ook een liedje over gemaakt in 2017. Wolvertem City.
2: Goh, Wolvertem is eigenlijk een dorp dat niet zo leeft, hè?
1: Nee?
2: Nee, dat niet. Dat kan ik niet zeggen. Dat is nooit niet geweest. Maar het is wel leuk om er te wonen.
1: Is het authentiek nog of is het vermoderniseerd? Het is
2: gemoderniseerd, ja, ja. Absoluut. Ja, ja, ja. Ja. Er zijn wel nog, wij hebben wel, maar dat is, Wolvertem is eigenlijk tamelijk groot in die zin dat er allemaal heel kleine bijdorpjes zijn. Zo. Ja. Westrode, waar ik woon, dat is ook Wolvertem. Mm-hmm. Ophem, dat is ook helemaal. En daar staat het dan nog wel een authentiek kerkje. Zo. Ja. Dat is wel gekend, hè? Een wit kerk, totaal wit. En wat daar wordt regelmatig eens over gesproken in de radio en tv en zo. Mensen gaan daar ook trouwen doen. En
1: zo van die dorpjes die verscholen liggen tussen de plooien van de landkaart, zeg maar.
2: Ja, ja, ja. Mooi gezegd. Maar het is inderdaad een dorp waar ik heel graag woon. Ik ken daar ook heel veel mensen. Daar zijn daar leuke dingen te bekijken ook. We hebben ook, maar dat is dan Meissen, maar dat is ook Wolvertem, ja, Meissen.
1: Het hoort er allemaal bij.
2: Het hoort er allemaal bij. We hebben de Nationale Plantentuin, ja, die is ook bij ons. Dus. Mm-hmm. Ja, voor de rest hebben we er ook 1, 2, dat zijn 2, 3, 4, 5, 6, 6 kerken.
1: Hmm. Heb je nog de tijd geweten van de burgemeester?
2: De burgemeester Armand van Vughelen, dat was dus mijn beste vriend.
1: Ja. Ja,
2: ik moet je ook zeggen, ik heb van die een burgemeester, was zo'n grote fan van mij en was eigenlijk toen nog geen doorbraak. En toch was hij al fan van mij.
1: Ja.
2: Ik heb daarvan eigenlijk mijn eerste kostuum gekregen.
1: Oh ja?
2: Ja, echt. Ik wou optreden voor het bal van de burgemeester en hij wou dat ik dat deed.
1: Ja.
2: En, ja, maar bij ons thuis waren ze natuurlijk, we waren met 5 kinderen en dat wil niet zeggen dat die mensen het heel breed hebben. Een huis gekocht en 5 mondjes voeden, ja, plus moeder, vader.
1: Moest
2: dat
1: allemaal
2: is niet
1: betaald
2: zo
1: evident,
2: worden.
1: He.
2: Ja, ja, moest allemaal betaald worden. En de burgemeester die zei, ik koop voor u een kostuum. En ik heb dat, echt waar, ik heb dat heel lang bijgehouden. Spijtig genoeg veel te vroeg gestorven, die mens, maar dat was een gouden man.
1: Ja,
2: de burgemeester van Vughelen had ook heel veel voorkeurstemmen.
1: Een echte burgervader.
2: Hij was eigenlijk, ja, was de burgemeester van iedereen.
1: Ja.
2: Je mocht daarbij komen en je mocht van de VLD zijn of van noem maar op wat er destijds allemaal was, socialist of niet. Ja. Maakte niet uit voor hem. Als hij voor iets kon doen, deed die mens dat.
1: Ja, een echte burgervader, zoals
2: ja, en zeggen, heeft ook heel veel mensen aan het werk gezet. Ook en zo.
1: Ja.
2: Ja, en voor mij heeft hem ook gezorgd dat ik naar het leger niet moest gaan.
1: Oh ja. Dat kon toen nog.
2: Hij heeft hem ook gedaan. Ja. Maar dat is allemaal Wolvertem geweest. En ik heb er dan ook naar school gegaan. Ik heb er de kleuterklas gedaan. Ik heb
1: in het Zangkoor gezongen.
2: Ik heb remisdienaar geweest. Ja. Ik heb, ja, en dat zijn dan zo verhalen die we allemaal kennen. En dan dacht ik, daar moeten we eens een lied over schrijven. Omdat ik dat zo interessant vond voor mezelf ook. En voor de nakomelingen van mij.
1: Mm-hmm.
2: Ons Carmen wordt nu ook mama binnenkort. Ik word dan
1: opa
2: en Peter mag ik worden. En dan zeg ik ook van, als die mannetjes dat ooit gaan zeggen, dan zeg ik, dat was onze bompas.
1: Ja.
2: In die zong over Wolvertem City.
1: Ja.
2: En dat is dus, allee, dat is iets dat mij altijd zal bijblijven. En ik ben er ook fier over de tekst en de inhoud. Ik heb het nu ook gegeven aan de gemeente bij ons. En ze vonden het geweldig. En het is vandaag schepencollege.
1: Mm-hmm.
2: En ze gingen dat dus vandaag voorleggen om te zien wat ze in Wolvertem konden mee aanvangen, ja, met dat lied. Omdat ze het geweldig vonden dat ik op die manier toch ook een beetje Wolvertem op de kaart zet.
1: Okay.
2: En ze vonden een geweldige promo.

We zitten weer in bijzondere tijden. Deze tijden van klimaatverandering zie je dat die weer extremen toch toenemen. En dat is ook dit keer weer zo met een grote aanvoer van grote warmte. Die warmte die viel gisteren nog binnen de perken, maar vandaag wordt het toch een stukje warmer. Met een naar zuidwest draaiende wind komt warmere lucht binnen en halen we in de loop van de dag 30 graden aan zee tot zelfs 32, 33 landinwaarts. Dat is een stuk hoger. Ook onstabiel. Net als gisteren zul je zien dat later op de dag kans is op regen- en onweersbuien. Die kunnen fors aanzetten. Diverse regionale modellen berekenen later in de loop van de latere middag en vooravond en vanavond een aantal heel zware buien in onze regio met kans op vooral flinke windstoten, maar uiteraard ook onweer, hagel, neerslag, het zit er allemaal in. Dus toch eventjes aandachtig zijn daarvoor. Die buien die gaan ongeveer een beetje dezelfde timing aanhouden als gisteren en kunnen echt fors gaan aanzetten. Later in de nacht wordt het rustiger, verdwijnen die buien weer. Met minima die heel hoog blijven tussen 17 en 20 graden. 17 landelijk, 20 in de steden. Morgen minder warm. Wind wordt noordwest, minder warme lucht wordt aangevoerd. 22 graden aan zee tot 4, 25 landinwaarts. Dat is behapbaar, met ook periode van wolken, maar toch vrij zonnig weer. Zondag dan wordt het weer warmer. Mogelijks ook weer in de nacht naar zondag met wat onweer hier en daar. Dat is nog niet helemaal zeker, maar het kan. En dan zondag overdag weer een aflandige wind, beter gezegd, die weer warmere lucht aanvoert van over het continent, waarbij de maxima weer richting 30 graden toekruipen in de provincie. Maandag, dinsdag mogelijk nog warmere dagen, met maxima die zeker naar maandag toe weer flink in de 30 graden kunnen gaan. Dinsdag zit daar nog wel wat onzekerheid op en nadien zou het dan geleidelijk wat afkoelen, maar wel zomers blijven. Ook dan steeds kans op een regen- of onweersbui.

0: Ze zingt nog altijd als een nachtegaal en heeft een nieuwe single uit voor deze zomer 2026. Ons aller Corrie Konings en Er hangt iets in de lucht, amore. En er hangt iemand aan de telefoon, nonkel Erik.
1: Ja, goedemiddag. Hier is terug nonkel Erik, we zijn samen met Rita en zit hier nog het wie.
0: Ah, nonkel Erik, goedemiddag. Er zit daar iemand en ken ik die mens?
1: Ja, ik ken hem zeker. Ik kom uit Oostende.
0: Een bekende mens uit Oostende.
1: Hij heeft drie keer de rol.
0: Uit Oostende. Zou het Jean de La Vallée kunnen zijn?
1: Ja, inderdaad. Jean de La Vallée is hier, zeg.
0: Oh, maar dat is leuk.
2: Ja, inderdaad. Ze is nog een keer afgekomen van uit Oostende. Het is lang geleden, hè.
1: Ja, het is zeer lang geleden. Ze hebben ze blij. Met dat zomerdrank komt, is ze nog een keer op de brug gekomen, zeg.
2: Ja, ook inderdaad. Ik zit niet met mijn velo, hè. Ik zit met de tram en met de trein.
1: Ah ja, je zit toch volledig afhankelijk van het openbaar vervoer, eigenlijk.
2: Ja. Ik heb ook een nieuwe job, hè.
1: Een nieuwe job? En wat zei je, zich toch gepassioneerd?
2: Ja, maar voor een beetje de leeguren te doden, heb ik een bijjobje gevonden.
1: Ah ja. En verdien je nog het wat ook?
2: Ja.
1: Ja zeg, en wat doe je dan voor mijn job? Toch niet in de horeca?
2: Nee, ik werk de voetelionthaal, hé.
1: Ah ja, voetelionthaal zeg. Bo, aan de telefoon zitten.
2: Ja, ik werk ook voor de sprekende klok.
1: Ah ja, voor de sprekende klok zeg. En wat moet je dan zus te doen, Sa?
2: Wel, we zeggen hoe laat dat is. Ik zit net aan de telefoon, als er het wie belt, zeg ik hoe laat dat is.
1: Ja, en je moet er toch heel de tijd zitten, eigenlijk, totdat er iemand belt?
2: Ja, bepaalde uren doe ik live, hè. En andere uren zijn net gepakt op een bandje.
1: Ah, ja. En hoe klinkt dat dan, hè?
2: Ik heb hier een voorbeeldje. Kijk, wat ik heb laten horen.
1: Ah, ja. De sprekende klok. Dus eigenlijk de sprekende Jean de La Vallée, toch, eigenlijk.
2: Ja, maar ik zeg mijn naam niet, hè.
1: Ja, laat ik herhoorden, zo. Je hebt dat hier mee, heb een cassetje.
2: Ja, mijn cassette recorder heb ik altijd mee.
1: Ja, laat ik herhoorden, de luisteraars is zeker benieuwd.
2: Ja, want ik heb dat er nog niet bij gezegd, het is het West-Vlaams, hè.
1: Ah, het is het West-Vlaams. Ah ja, is dat een apart nummer toch eigenlijk?
2: Ja, je kunt ook kiezen welke dialect hij wilt en ik doe het voor de West-Vlamingen, hè.
1: Alessa, Alex, ik ben benieuwd. Hou eens aan, laat ik haar horen, want ik kan het ons niet meer roeden.
2: Ja. Bij de derde toon is het 5,5. Bij de derde toon is het 5,5 en 15 seconden later. Bij de derde toon is het 5,5 en 30 seconden later.
1: Ja, ze hebben best dat je dat kosten kwijt, denk ik dan niet. En je stem al een keer herkend geweest, want met dat je de keer op de radio komt, niet bij de VBRO.
2: Ja, ik heb al vele huwelijksaanzoeken gekregen, ook van vrouwen die alleen zijn. Hè.
1: Ah ja, van wie doen we eigenlijk?
2: Ja, en anderen ook.
1: Moh, ze zijn zot van je, door die stem een beetje te kennen.
2: Ja, ze vindt dat ik zo'n zwoele stem heb, hè.
1: Allee, zeg zo. En dat je daar al je geld kunt mee verdienen, hè?
2: Dat is een bijverdienstje, hè?
1: Allee, zeg zo. Het was tof dat je nog een keer gekomen zit. Allee, maar ik hoor wel een keer weer zien. Moet God achter de zomer zitten, want je weet, man heeft vakantie.
2: Oh, je hebt vakantie?
1: Ja, zeg, man heeft reizen naar Frankrijk, naar de Lagartus.
2: Ah, de Lagartus. Ja, dat is niet verkeerd.
1: Ja, allee, we hadden hier nu een punt achter zetten, want we moeten nog veel bij ons voor bij prijzen vertrekken, we moeten van alles meedoen natuurlijk, hé.
2: Allee, goed reizen, hé.
1: Ja, en blijf maar een stukje mee eten, wij zijn bij brood genoeg. Zeg, we zitten van deuren, tot ons

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: De lijn zal dan toch geen ritten moeten schrappen voor kinderen in het buitengewoon onderwijs. Diverse bronnen melden dat de Vlaamse regering 150 miljoen euro vrijmaakt om het probleem op te vangen. De voorbije dagen was er een storm van verontwaardiging over de geplande besparing. En ook binnen de regering was er grote oneenigheid over de kwestie. De crisis rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs lijkt nu van de baan. De leegstaande terreinen van busconstructeur Van Hool in Koningshoogt bij Lier zijn verkocht aan de Turkse busbouwer Karsan. Dat zegt de N-VA-burgemeester van de stad. Er is een bedrag meegemoeid van 21,5 miljoen euro. Karsan bouwt bussen, minibussen en elektrische bussen. Ook de Vlaamse regering had interesse in de 30 hectare grote gronden, maar werd overboden. Vanmiddag zou meer duidelijkheid komen over de plannen van de koper. Er is een staking op til bij de raffinaderij van ExxonMobil in Antwerpen. Vakbonden en directie zijn het immers niet eens geraakt over een geplande herstructurering, waarbij 35 jobs verdwijnen. Nu nieuw overleg niets heeft opgeleverd, neemt de kans op een staking aanzienlijk toe. Personeel en bonden zouden die al vanaf maandag willen voorbereiden en de zaterdag erna laten ingaan. Mogelijk vinden intussen nog nieuwe verzoeningsgesprekken plaats. Islamterrorist Salah Abdeslam krijgt geen versoepeling van zijn detentievoorwaarden in Frankrijk. De Franse Raad van State wijst zijn verzoek af omdat hij onlangs de gevangenisdirecteur bedreigde met een persoonlijke catastrofe die hij zou organiseren vanuit zijn cel. Abdeslam eiste onder meer het einde van zijn eenzame opsluiting en dagelijkse volledige fouillering. Die vindt hij vernederend. Abdeslam is de enige nog levende terrorist van de aanslagen van 2015 in Parijs. Ook voor zijn aandeel in de aanslagen in Brussel is hij veroordeeld. Overal tropisch heet, tot wel 35 graden, tot 32 aan zee. Voldoende drinken en verpozen is aan te bevelen. Vanavond opnieuw kans op stevige onweersbuien vanuit het zuidwesten.
1: Na, na, na, na. Druppelt je kraan? Of zit de sifon verstopt? Koen van

0: SAP Service. Klein probleem, groot resultaat.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Internationale Taptoe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Taptoe Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb echt gehad, Vince, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Your Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
1: Nou waar.
0: Nou, Your Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Philippe Dazen.

0: Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: De lijn zal dan toch geen ritten moeten schrappen voor kinderen in het buitengewoon onderwijs. Diverse bronnen melden dat de Vlaamse regering 150 miljoen euro vrijmaakt om het probleem op te vangen. De voorbije dagen was er een storm van verontwaardiging over de geplande besparing. En ook binnen de regering was er grote oneenigheid over de kwestie. De crisis rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs lijkt nu van de baan. De leegstaande terreinen van busconstructeur Van Hol in Koningshoogt bij Lier zijn verkocht aan de Turkse busbouwer Karsan. Dat zegt de N-VA-burgemeester van de stad. Er is een bedrag meegemoeid van 21,5 miljoen euro. Karsan bouwt bussen, minibussen en elektrische bussen. Ook de Vlaamse regering had de interesse in de 30 hectare grote gronden, maar werd overboden. Vanmiddag zou meer duidelijkheid komen over de plannen van de koper. Er is een staking op til bij de raffinaderij van ExxonMobil in Antwerpen. Vakbonden en directie zijn het immers niet eens geraakt over een geplande herstructurering, waarbij 35 jobs verdwijnen. Nu nieuw overleg niets heeft opgeleverd, neemt de kans op een staking aanzienlijk toe. Personeel en bonden zouden die al vanaf maandag willen voorbereiden en de zaterdag erna laten ingaan. Mogelijk vinden intussen nog nieuwe verzoeningsgesprekken plaats. Islamterrorist Salah Abdeslam krijgt geen versoepeling van zijn detentievoorwaarden in Frankrijk. De Franse Raad van State wijst zijn verzoek af omdat hij onlangs de gevangenisdirecteur bedreigde met een persoonlijke catastrofe die hij zou organiseren vanuit zijn cel. Abdeslam eiste onder meer het einde van zijn eenzame opsluiting en dagelijkse volledige fouillering. Die vindt hij vernederend. Abdeslam is de enige nog levende terrorist van de aanslagen van 2015 in Parijs. Ook voor zijn aandeel in de aanslagen in Brussel is hij veroordeeld. Overal tropisch heet, tot wel 35 graden, tot 32 aan zee. Voldoende drinken en verpozen is aan te bevelen. Vanavond opnieuw kans op stevige onweersbuien vanuit het zuidwesten.
3: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
4: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moerkerksteenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
6: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.

Houston met Nooit Meer Zonder Jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Houston, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siru@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.houston-music.be. Dit is Facebook.

We zitten weer in bijzondere tijden. In deze tijden van klimaatverandering zie je dat die weer extremen toch toenemen. En dat is ook dit keer weer zo met een grote aanvoer van grote warmte. Die warmte die viel gisteren nog binnen de perken, maar vandaag wordt het toch een stukje warmer. Met een naar zuidwest draaiende wind komt warmere lucht binnen en halen we in de loop van de dag 30 graden aan zee tot zelfs 32, 33 landinwaarts. Dat is een stuk hoger. Ook onstabiel. Net als gisteren zul je zien dat later op de dag kans is op regen- en onweersbuien. Die kunnen fors aanzetten. Diverse regionale modellen berekenen later in de loop van de later middag en vooravond en vanavond een aantal heel zware buien in onze regio met kans op vooral flinke windstoten, maar uiteraard ook onweer, hagel, neerslag, zit er allemaal in. Dus toch eventjes aandachtig zijn daarvoor. Die buien die gaan ongeveer een beetje dezelfde timing aanhouden als gisteren en kunnen echt fors gaan aanzetten. Later in de nacht wordt het rustiger, verdwijnen die buien weer. Met minima die heel hoog blijven tussen 17 en 20 graden. 17 landelijk, 20 in de steden. Morgen minder warm. Wind wordt noordwest, minder warme lucht wordt aangevoerd. 22 graden aan zee tot 4, 25 landinwaarts. Dat is behapbaar, met ook perioden van wolken, maar toch vrij zonnig weer. Zondag dan wordt het weer warmer. Mogelijks ook weer in de nacht naar zondag met wat onweer hier en daar. Dat is nog niet helemaal zeker, maar het kan. En dan zondag overdag weer een aflandige wind, beter gezegd, die weer warmere lucht aanvoert van over het continent, waarbij de maxima weer richting 30 graden toekruipen in de provincie. Maandag, dinsdag mogelijk nog warmere dagen, met maxima die zeker naar maandag toe weer flink in de 30 graden kunnen gaan. Dinsdag zit daar nog wel wat onzekerheid op en nadien zou het dan geleidelijk wat afkoelen, maar wel zomers blijven. Ook dan steeds kans op een regen- of onweersbui.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: En zal dan toch geen ritten moeten schrappen voor kinderen in het buitengewoon onderwijs. Diverse bronnen melden dat de Vlaamse regering 150 miljoen euro vrijmaakt om het probleem op te vangen. De voorbije dagen was er een storm van verontwaardiging over de geplande besparing. En ook binnen de regering was er grote oneenigheid over de kwestie. De crisis rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs lijkt nu van de baan. Er is onduidelijkheid over de overnemer van de leegstaande terreinen van busconstructeur Van Hool in Koningshoogte bij Lier. Volgens nieuwe berichten is het Nederlandse transportbedrijf Den Otter Trucks uit de grensstreek de nieuwe eigenaar. Eerder meldde de burgemeester van Lier dat een Turkse busbouwer de terreinen kocht. Mogelijk speelde een naamsverwarring een rol. Vast staat dat de 30 hectare grote terreinen verkocht zijn voor 21,5 miljoen euro. Later op de dag zou meer duidelijkheid komen over de plannen van de koper. De Vlaamse regering wilde de terreinen ook verwerven, maar had niet het hoogste bod. Er is een staking op til bij de raffinaderij van ExxonMobil in Antwerpen. Vakbonden en directie zijn het immers niet eens geraakt over een geplande herstructurering, waarbij 35 jobs verdwijnen. Nu nieuw overleg niets heeft opgeleverd, neemt de kans op een staking aanzienlijk toe. Personeel en bonden zouden die al vanaf maandag willen voorbereiden en de zaterdag erna laten ingaan. Mogelijk vinden intussen nog nieuwe verzoeningsgesprekken plaats. Islamterrorist Salah Abdeslam krijgt geen versoepeling van zijn detentievoorwaarden in Frankrijk. De Franse Raad van State wijst zijn verzoek af omdat hij onlangs de gevangenisdirecteur bedreigde met een persoonlijke catastrofe die hij zou organiseren vanuit zijn cel. Abdeslam eiste onder meer het einde van zijn eenzame opsluiting en dagelijkse volledige fouillering. Die vindt hij vernederend. Abdeslam is de enige nog levende terrorist van de aanslagen van 2015 in Parijs. Ook voor zijn aandeel in de aanslagen in Brussel is hij veroordeeld. Overal tropisch heet, tot wel 35 graden, tot 32 aan zee. Voldoende drinken en verpozen is aan te bevelen. Vanavond opnieuw kans op stevige onweersbuien vanuit het zuidwesten.
1: Na, na, na, na. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Ori, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het feestcomité.

0: Een praatje met een plaatje. Met
1: Nico de Klerk.
0: En
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik ga niet alleen in het archief gaan zoeken. Ik zit soms ook urenlang samen met Eddy Govert in een kleine studio en dan wordt het daar heel erg warm. En dan is een zomersliedje altijd wel heel erg leuk natuurlijk. En dat heb je wel gevonden, Eddy. Want het is een nummer dat weer een verhaal heeft waar jij voor een of andere reden mee in betrokken bent.
4: Ja, inderdaad. Het dateert feitelijk uit 1976. Ik was toen net weg bij Johnny Hoes. En ik was op eigen benen aan het varen met mijn eigen productiefirmaatje, Jump Records & Music. En ik zocht artiesten feitelijk die met mij in zee wilden gaan. En ik had al Roosje Dries, ik had ook al John Horton mee. Ik kwam in contact met Nicole en Hugo. En die zochten ook een firma net op dat moment. En toen zijn we samen in zee gegaan. Ik heb er twee nummertjes voor geschreven. Onder andere Gitaren in de Zomernacht. Dat is trouwens een liedje wat later ook nog door Frank Valentino en door Rudolf Stevens werd gezongen. Ook in de hitparade trouwens. En het nummer is uitgekomen. Ik herinner mij die samenwerking. Dat werd opgenomen in een studio in De Pinte tegen Gent. En het klonk van bij het begin klonk dat zeer goed. En ze waren ook zeer tevreden over die productie. En we hebben toch wel erin geslaagd om dat liedje in de hitparade te krijgen. Maar het is helaas bij één opname gebleven, want ik denk dat Nicole en Hugo bij alle firma's van België feitelijk al een keertje binnengedrongen zijn voor een of andere productie. Maar ik heb ze teruggezien jaren later, in de jaren 80, meer dan 10 jaar later, toen ik al een samenwerking had met Henri Spider, dus bij de firma Scorpion. En toen mocht ik ook weer liedjes schrijven voor hun nieuwe LP. Er zijn ook een paar singles uitgekomen enzovoort. Allee, ik was toch tevreden dat die samenwerking opnieuw opgestart werd.
3: Ik geloof dat ze ook in die periode dan op Scorpion nummers hebben uitgebracht van de Australische tv-series Neighbours en
4: Buren was dat.
3: Neighbours,
4: ja, ik herinner me
3: Sons
4: Neighbours.
3: And Daughters.
4: Sons and Daughters, ja, klopt. Ja, dat liedje maakte ophef. Ze hebben zelfs Een versie gemaakt van Goedemorgen Morgen, maar samen met Jacques Raymond en Lily Castel, die feitelijk hun stand-ins waren op het Eurovisie Songfestival. Dus ze hebben samen dat nummer herzongen, Goedemorgen Morgen.
3: Als een kwartet. Als een kwartet dan.
4: Als een kwartetje feitelijk, ja. Dus ik heb er alleen maar goede herinneringen aan Nicole

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Foodbar Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli, een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert...

0: vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag eerst heel warme temperaturen. Die lopen fors op, halen gemakkelijk. In de loop van de middag maxima van een 32, 33 graden landinwaarts. Aan de kust zal dat rond een graad of 30 zijn. Dat is opmerkelijk dat het daar zo warm wordt. Met overal heel veel zon. Hitte dus, maar die gaat afgestraft worden. Net als gisteren zie je dat later in de middag stapelwolken opduiken. En uiteindelijk loopt dat uit op een aantal regen- en onweersbuien. En die kunnen echt behoorlijk fors aanzetten. Gisteren viel dat nog mee bij ons. Hier en daar een paar grote donderklappen geweest. Maar dat was het dan ook wel zo'n beetje. Qua neerslag viel het mee. Maar vandaag lijken die buien forser te kunnen zijn. Met eventueel ook windstoten erbij. Hagel, onweer, overvloedige neerslag. Vooral die windstoten baren mij wat zorgen. Diverse modellen komen daar toch mee. Dus ja, toch opletten. In de loop van de latere middag kans op forse regen- en onweersbuien. Die kunnen opduiken en zeker ook vanavond. Het is natuurlijk onweer, dus je weet het nooit. Maar de kans dat het gebeurt is toch vrij groot. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
0: Internationale Taptoe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Taptoe Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.
7: Dit is VBRO.

0: VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.
1: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze de straat van Hormuz opnieuw afgesloten heeft. Volgens sommige bronnen zou er ook gevuurd zijn op schepen die in de buurt kwamen, maar dat is nog niet bevestigd. Iran zal de straat niet heropenen voor alle voorwaarden uit het voorlopig vredesakkoord tussen Iran en de VS nageleefd worden. Het gaat onder meer over de terugtrekking van Israël uit Libanon en de volledige opheffing van de zeeblokkade. Vandaag passeerden er sowieso al minder schepen door de straat van Hormuz, door twijfels over de veiligheid. Een voormalige leerkracht van de hotelschool Ter Duinen in Kokseide heeft een celstraf van 42 maanden gekregen, waarvan 30 maanden met uitstel, voor de verkrachting en aanranding van een minderjarige leerling. De feiten gebeurden vorig najaar tijdens een stagereis. Volgens de rechter kon het meisje van 17 geen geldige toestemming geven en heeft de leerkracht zijn gezagspositie misbruikt. Hij moet dus zeker 1 jaar naar de cel en daarnaast moet de man zich laten behandelen voor zijn drank- en drugsverslaving en zijn psychische problemen. Hij is ook 10 jaar lang niet welkom in het onderwijs en mag in die periode ook niet deelnemen aan activiteiten met minderjarigen. Scholen moeten al maar langer wachten op subsidies om verbouwingen of renovaties te kunnen uitvoeren, tot gemiddeld 16 jaar. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die CD&V heeft opgevraagd. De voorwaarden en de richtlijnen zijn strenger geworden en de bevoegde instantie kan de vele aanvragen niet meer aan. Ze zou momenteel dossiers uit 2010 behandelen. De Vlaamse regering investeert nochtans fors in schoolinfrastructuur. Ze trekt er deze legislatuur ruim 3 miljard euro voor uit. 1 op de 8 kleine en middelgrote bedrijven in ons land gaat begin volgende maand flexijobbers inzetten. Dat is vanaf dan mogelijk in alle sectoren. 1 op de 5 bedrijven twijfelt dan weer om een beroep te doen op flexies. Vooral omdat ze die willen inzetten op piekmomenten. De cijfers komen van Unizo. Flexijobben is mogelijk voor mensen die al met pensioen zijn of minstens 4/5 werken. Ze moeten geen belastingen betalen op wat ze bijverdienen. We krijgen een afwisseling van zon en wolken bij maxima van 30 tot 35 graden. Tegen de avond is er kans op stevige onweersbuien met mogelijk hagelbollen tot 5 centimeter en felle windstoten. Morgen en de volgende dagen houdt de hittegolf aan en ook dan kan het tussendoor even onweren.
1: Nieuws uit je regio.
2: In het centrum van Passendale, een deelgemeente van Zonnebeke, is gisteravond een bliksem ingeslagen op de nok van een dak van een woning langs de Passendalenstraat. Buren die het zagen gebeuren vertelden dat het net leek alsof het dak ontplofte. De straat lag dan ook vol met brokstukken. De bewoonster lag op het moment van de inslag te slapen. Omdat er niet meteen geopend werd, belde de buren naar haar broer die met de sleutel de deur kwam openen. Gelukkig bleek al snel dat de vrouw ongedeerd was. Op de kustlaan in Zeebrugge werd gisteren namiddag iets voor 4 uur een taxi gegrepen door de kustram. De taxi wou links opdraaien de Redderskaai in, maar merkte de tram die richting Knokke-Heist reed niet op. De taxi werd in de flank aangereden. De 4 inzittenden van de taxi raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De passagiers van de tram bleven ongedeerd en konden na afloop hun reis verder zetten. Door het ongeval was er 1 spoor buiten gebruik. Nog op de kustlaan in Zeebrugge werd gisterenochtend een 69-jarige fietster aangereden door een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de zeesluis toen de vrachtwagen een parking wou oprijden. De 69-jarige fietster uit de Brugge werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. In de Weidestraat in Assebroekebrugge is een dikke tak van een boom gisteren afgeknakt en op de rijweg terechtgekomen. Gelukkig passeerden er op dat moment geen auto's, fietsers of voetgangers. De brandweer ging ter plaatse om het wegdek terug vrij te maken. Langs de ring in Rijsleden raakte gisteren namiddag iets over 2:30 twee personen licht gewond na een botsing. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Pontstraat. 2 wagens botsten er op elkaar. Beide voertuigen liepen behoorlijk wat schade op en moesten getakeld worden. En in het centrum van Zarre werd gisteren namiddag rond 2:30 de Stadenstraat even geëvacueerd omdat er een middendruk gasleiding werd geraakt tijdens werken. Een 8-tal personen moesten hun woning even verlaten tot het lek gedicht werd.
3: Je kent het wel.
1: Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor beste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag eerst heel warme temperaturen. Die lopen fors op, halen gemakkelijk. In de loop van de middag maxima van een 32, 33 graden landinwaarts. Aan de kust zal dat rond een graad of 30 zijn. Dat is opmerkelijk dat het ook daar zo warm wordt. Met overal heel veel zon. Hitte dus. Maar die gaat afgestraft worden. Net als gisteren zie je dat later in de middag stapelwolken opduiken. En uiteindelijk loopt dat uit op een aantal regen- en onweersbuien. En die kunnen echt behoorlijk fors aanzetten. Gisteren viel dat nog mee bij ons. Hier en daar een paar grote donderklappen geweest. Maar dat was het dan ook wel zo'n beetje. Qua neerslag viel het mee. Maar vandaag lijken die buien forser te kunnen zijn. Met eventueel ook windstoten erbij. Hagel, onweer, overvloedige neerslag. Vooral die windstoten baren mij wat zorgen. Diverse modellen komen daar toch mee. Dus ja, toch opletten. In de loop van de latere middag kans op forse regen- en onweersbuien. Die kunnen opduiken en zeker ook vanavond. Het is natuurlijk onweer, dus je weet het nooit. Maar de kans dat het gebeurt is toch vrij groot. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens.

0: inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Dit is VBRO.

Trekt hij samen met ons een nieuw weekend in, Alwin. En ik durf er mijn kop op verwedden dat het geen rustweekend is voor Alwin, bedrijvig als hij nu eenmaal is. Drukdoende met een paar carrières die hij samenlopende heeft. Een beroepscarrière en een zangcarrière. En wat die laatste betreft, een gloednieuwe single. We gaan nog lange niet naar huis. Alwin Rennen, die is helemaal klaar voor de zomer. Voor straks, een heel fijn weekend.

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek.
1: Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoende gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
2: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: is nageleefd worden. Het gaat onder meer over de terugtrekking van Israël uit Libanon en de volledige opheffing van de zeeblokkade. Een voormalige leerkracht van de hotelschool Ter Duinen in Kokseide heeft een celstraf van 42 maanden gekregen, waarvan 30 maanden met uitstel voor de verkrachting en aanranding van een minderjarige leerling. De feiten gebeurden vorig najaar tijdens een stagereis. Volgens de rechter kon het meisje van 17 geen geldige toestemming geven en heeft de leerkracht een gezagspositie misbruikt. Hij moet dus zeker 1 jaar naar de cel en daarnaast moet de man zich laten behandelen voor zijn drank- en drugsverslaving en zijn psychische problemen. Hij is ook 10 jaar lang niet welkom in het onderwijs en mag in die periode ook niet deelnemen aan activiteiten met minderjarigen. Scholen moeten al maar langer wachten op subsidies om verbouwingen of renovaties te kunnen uitvoeren, tot gemiddeld 16 jaar. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die CD&V heeft opgevraagd. De voorwaarden en de richtlijnen zijn strenger geworden en de bevoegde instantie kan de vele aanvragen niet meer aan. De Vlaamse regering investeert nochtans fors in schoolinfrastructuur. Ze trekt er deze legislatuur ruim 3 miljard euro voor uit. 1 op de 8 kleine en middelgrote bedrijven in ons land gaat begin volgende maand flexijobbers inzetten. Dat is vanaf dan mogelijk in alle sectoren. 1 op de 5 bedrijven twijfelt dan weer om een beroep te doen op flexies. Vooral omdat ze die willen inzetten op piekmomenten. Flexijobben is mogelijk voor mensen die al met pensioen zijn of minstens 4/5 werken. Ze moeten geen belastingen betalen op wat ze bijverdienen. We krijgen een afwisseling van zon en wolken bij maxima van 30 tot 35 graden. Tegen de avond is er kans op stevige onweersbuien met mogelijk hagelbollen tot 5 centimeter en felle windstoten. Morgen en de volgende dagen houdt de hittegolf aan en ook dan kan het tussendoor even onweren.
1: Na, na, na, na. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info: www.malenkermis.be. Gesteund

De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze de straat van Hormuz opnieuw afgesloten heeft. Volgens sommige bronnen zou er ook gevuurd zijn op schepen die in de buurt kwamen, maar dat is nog niet bevestigd. Iran zal de straat niet heropenen voor alle voorwaarden uit het voorlopig vredesakkoord tussen Iran en de VS.

Laura Lynn en Met gesloten ogen. Haar nieuwe single is vandaag onze opener voor een stralend zonnige nieuwe VBRO's. Welkom thuis. Welkom in de avondspits van VBRO. In de komende 2 uur heb ik een pak fijne muziek voor je meegebracht. En we swingen er meteen in met deze hier van Francies. Schat, wat kost een zoen van jou?

0: Gezellig Radio Troefje bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig. Alweer op richting 16:30. Met nu muziek uit onze snelle 10. Danny Fabri tussen je oren met Zoveel Mooier.
1: De snelle 10. Vlaanderens rapste en knapste tophits.

0: Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VBRO.
1: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder je.

0: Zitten met Nooit Meer Zonder Jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Houston, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.houston-music.be.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
0: Internationale Taptoe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Taptoe Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: We krijgen vanavond met een reeks felle onweersbuien te maken. Waarschijnlijk net een beetje dezelfde timing als gisteren. Maar gisteren viel dat nog mee met die buien. Vandaag zijn er toch diverse modellen die echt wel die buien fors laten aanzetten. Dus toch vinger aan de pols daarvoor. In de loop van de vooravond en vanavond, maar ook vannacht nog, kunnen dus buien opduiken. En dat kunnen best felle buien worden. Met alles erop en eraan, kans op felle windstoten vooral dan. Dat zit in diverse regionale modellen. Maar ook hagel en veel neerslag op een korte periode zijn daarbij mogelijk, naast onweer natuurlijk. Ook in de nacht misschien mogelijk nog een bui hier of daar. Later zou het dan overwegend droog worden. Met heel hoge minima in de steden gaan we niet eens onder 20 graden. Landelijk zal dat rond een graad of 17 zijn dat we gaan uitkomen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
1: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moerkerksteenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
6: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Philippe Dazen.
7: Ik, yeah.

0: Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

de fijnste Nederlandstalige muziek. Gewoon gezellig de avondspits door. Dat doe je hier bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig. In deze vrijdagse welkom thuis. Nu met een muziekje of een plaat uit 2022. We gaan een paar jaar terug in de tijd. Dus met andere woorden bij deze Yves Segers. En goodbye. Ciao, ciao.

Jannes zat ook nog even in onze VBRO's avondspits. Onze VBRO's, welkom thuis hier op deze fijne vrijdagmiddag. Zometeen richting de klok van 5. En dat betekent dat we straks even ruimte maken natuurlijk voor onze nieuwsdienst. Maar nog belangrijker op vrijdag, voor velen onder jullie het start zijn voor dat weekend. Wij gaan het helemaal feestelijk inzetten straks vanaf 6 uur dan. Met ons VBRO Feestcafé, maar ook bijzonder fijne nummers en platen. Straks na de klok van 5 in het tweede deel van deze

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze de straat van Hormuz opnieuw afgesloten heeft. Volgens sommige bronnen zou er ook gevuurd zijn op schepen die in de buurt kwamen, maar dat is nog niet bevestigd. Iran zal de straat niet heropenen voor alle voorwaarden uit het voorlopig vredesakkoord tussen Iran en de VS nageleefd worden. Het gaat onder meer over de terugtrekking van Israël uit Libanon en de volledige opheffing van de zeeblokkade. Een voormalige leerkracht van de hotelschool Ter Duinen in Kokseide heeft een celstraf van 42 maanden gekregen, waarvan 30 maanden met uitstel, voor de verkrachting en aanranding van een minderjarige leerling. De feiten gebeurden vorig najaar tijdens een stagereis. Volgens de rechter kon het meisje van 17 geen geldige toestemming geven en heeft de leerkracht zijn gezagspositie misbruikt. Hij moet dus zeker 1 jaar naar de cel en daarnaast moet de man zich laten behandelen voor zijn drank- en drugsverslaving en zijn psychische problemen. Hij is ook 10 jaar lang niet welkom in het onderwijs en mag in die periode ook niet deelnemen aan activiteiten met minderjarigen. Scholen moeten al maar langer wachten op subsidies om verbouwingen of renovaties te kunnen uitvoeren, tot gemiddeld 16 jaar. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die CD&V heeft

0: opgevraagd. De voorwaarden en de richtlijnen zijn strenger geworden en de bevoegde instantie kan de vele aanvragen niet meer aan. De Vlaamse regering investeert nochtans fors in schoolinfrastructuur. Ze trekt er deze legislatuur ruim 3 miljard euro voor uit. 1 op de 8 kleine en middelgrote bedrijven in ons land gaat begin volgende maand flexijobbers inzetten. Dat is vanaf dan mogelijk in alle sectoren. 1 op de 5 bedrijven twijfelt dan weer om een beroep te doen op flexies. Vooral omdat ze die willen inzetten op piekmomenten. Flexijobben is mogelijk voor mensen die al met pensioen zijn of minstens 4/5 werken. Ze moeten geen belastingen betalen op wat ze bijverdienen. We krijgen een afwisseling van zon en wolken bij maxima van 30 tot 35 graden. Tegen de avond is er kans op stevige onweersbuien, met mogelijk hagelbollen tot 5 centimeter en felle windstoten. Morgen en de volgende dagen houdt de hittegolf aan en ook dan kan het tussendoor even onweren.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. In de haven van Zeebrugge dreigt een stevige klap voor de fruittrafiek. Zespri, de Nieuw-Zeelandse kiwi-gigant, overweegt immers om vanaf eind volgend jaar zijn Europese aanvoer niet langer via Zeebrugge, maar wel via Vlissingen te laten verlopen. Dat bevestigt het bedrijf na een evaluatie van zijn Europees netwerk. Zeebrugge is al sinds 1984 de kiwi-haven van Europa. Jaarlijks worden er tot 2 miljard kiwis gelost, gesorteerd en verpakt bij Belgian New Fruit Wharf. Goed voor 350 tot zelfs 450 jobs. Tijdens het hoogseizoen komt er wekelijks een schip met zo'n 8 miljoen kiwis aan in Zeebrugge. Het lopende contract met Zespri, afgesloten in 2018, moet nu heronderhandeld worden, maar de gesprekken verlopen moeizaam. In Brugge groeit de bezorgdheid. Raadslid Paul van den Driessen vraagt op de gemeenteraad uitleg over welke stappen de stad en de haven al ondernamen in dat dossier. Een vertrek van Zespri zou een regelrechte economische domper zijn en een deuk in het imago van Zeebrugge als fruithaven van Europa. In Brugge is er een belangrijke verandering op komst voor de bootjes op de Rijen. Als de gemeenteraad eind deze maand instemt, dan mogen de bootjes mannen vanaf 2029 geen geluidsversterking meer gebruiken aan boord. De maatregel volgt na jarenlange klachten van bewoners die dagelijks dezelfde uitleg door hun ramen hoorden galmen. De rederijen krijgen nu tijd om zich aan te passen. In de toekomst zullen gidsen waarschijnlijk hoofdzetjes gebruiken, zoals stadsgidsen dat nu al doen. Het nieuwe reglement bepaalt ook dat alle boten elektrisch moeten zijn tegen 2028. Op vandaag zijn dat er al 16 van de 20. En in 2027 stijgt de prijs van een boottochtje in Brugge van 15 naar 17 euro. Op de E403 tussen Roeselaren en Brugge starten in 2028 de werken voor de aanleg van spitsstroken. Dat bevestigt de Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder in antwoord op een vraag van parlementslid Brecht Warnee. De spitsstroken moeten het fileleed op een van de drukste snelwegen van West-Vlaanderen verlichten. De eerste fase begint ter hoogte van de afrit Roeselare-Haven. In 2029 volgt dan een tweede fase aan de Chartreuseweg in Brugge. De totale kostprijs wordt geraamd op 133,5 miljoen euro. Een belangrijk aandachtspunt blijft de grondinname bij landbouwers. De plannen daarvoor zijn nog in opmaak. In Sint-Michiels komt er meteen protest tegen een gepland woonproject aan de Vaardijkstraat. De milieuvereniging VZW Bescherm Bomen en Natuur kondigt aan bezwaar in te zullen dienen tegen de verkavelingsaanvraag voor 201 appartementen, 11 woningen en 8 commerciële ruimten. Volgens de vereniging moeten er 1850 vierkante meter boszone en 32 grote bomen verdwijnen, wat volgens hen veel te ingrijpend is. Voorzitter Ivan de Klerk wijst erop dat West-Vlaanderen al de bosarmste regio van Europa is en dat de buurt rond de Vaardijkstraat in Sint-Michielsbrugge nu al zwaar onder druk staat. Ook vanuit de erfgoedsector komt er kritiek omdat enkele te slopen woningen op de lijst van bouwkundig erfgoed zouden staan. Een beslissing wordt pas in de maand november genomen. En tot slot nog dit. 760 medewerkers van de stad Brugge lopen vanaf deze zomer rond in nieuwe werkkledij. Via aankoopcentrale Creatvaris wordt het contract met Radius Leaseware voor 4 jaar verlengd. Het gaat om een all-in formule. De kledij wordt geleased en volledig gewassen, hersteld, vervangen en beheerd. De nieuwe outfits voor Stad Brugge zijn gekozen op comfort en functionaliteit. T-shirts en polo's kregen een betere stofsamenstelling. Schoonmaakmedewerkers krijgen schortjes en functies met specifieke noden aangepaste kledij. Ook jobstudenten en tijdelijke krachten van Stad Brugge worden uitgerust.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad? Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
3: Esquene Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat, hè?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
3: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, we vindt.
3: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Foodbar Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
5: Ik ga nog lang nu niet naar huis van
2: met ook van de partij...

iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Gary Hager met Beter Dan Goed. Hij mocht alvast het tweede deel van deze vrijdagse Welkom Thuis gaan openen. Nog een uurtje bijzonder fijne avondplaatjes om je door de avondspits heen te loodsen. Dat doe je hier in deze VBRO's Welkom Thuis.

0: Ik luister Nederlandstalig.
1: VBRO.
0: VBRO.
2: Soms is de wereld een vallei vol bitterheid. Door het jachtige leven

0: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond met een reeks felle onweersbuien te maken. Waarschijnlijk net een beetje dezelfde timing als gisteren. Maar gisteren viel dat nog mee met die buien. Vandaag zijn er toch diverse modellen die echt wel die buien fors laten aanzetten. Dus toch, vinger aan de pols daarvoor. In de loop van de vooravond en vanavond, maar ook vannacht nog, kunnen dus buien opduiken. En dat kunnen best felle buien worden. Met alles erop en eraan, kans op felle windstoten vooral dan. Dat zit in diverse regionale modellen. Maar ook hagel en veel neerslag op een korte periode zijn daarbij mogelijk, naast onweer natuurlijk. Ook in de nacht misschien mogelijk nog een bui hier of daar. Later zou het dan overwegend droog worden, met heel hoge minima. In de steden gaan we niet eens onder 20 graden. Landelijk zal dat rond een graad of 17 zijn dat we gaan uitkomen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Na, na, na, na.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze de straat van Hormuz opnieuw afgesloten heeft. Volgens sommige bronnen zou er ook gevuurd zijn op schepen die in de buurt kwamen, maar dat is nog niet bevestigd. Iran zal de straat niet heropenen voor alle voorwaarden uit het voorlopig vredesakkoord tussen Iran en de VS nageleefd worden. Het gaat onder meer over de terugtrekking van Israël uit Libanon en de volledige opheffing van de zeeblokkade. Een voormalige leerkracht van de hotelschool Ter Duinen in Kokseide heeft een celstraf van 42 maanden gekregen, waarvan 30 maanden met uitstel, voor de verkrachting en aanranding van een minderjarige leerling. De feiten gebeurden vorig najaar tijdens een stagereis. Volgens de rechter kon het meisje van 17 geen geldige toestemming geven en heeft de leerkracht zijn gezagspositie misbruikt. Hij moet dus zeker 1 jaar naar de cel en daarnaast moet de man zich laten behandelen voor zijn drank- en drugsverslaving en zijn psychische problemen. Hij is ook 10 jaar lang niet welkom in het onderwijs en mag in die periode ook niet deelnemen aan activiteiten met minderjarigen. Scholen moeten al maar langer wachten op subsidies om verbouwingen of renovaties te kunnen uitvoeren, tot gemiddeld 16 jaar. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die CD&V heeft opgevraagd. De voorwaarden en de richtlijnen zijn strenger geworden en de bevoegde instantie kan de vele aanvragen niet meer aan. De Vlaamse regering investeert nochtans fors in schoolinfrastructuur. Ze trekt er deze legislatuur ruim 3 miljard euro voor uit. 1 op de 8 kleine en middelgrote bedrijven in ons land gaat begin volgende maand flexijobbers inzetten. Dat is vanaf dan mogelijk in alle sectoren. 1 op de 5 bedrijven twijfelt dan weer om een beroep te doen op flexies. Vooral omdat ze die willen inzetten op piekmomenten. Flexijobben is mogelijk voor mensen die al met pensioen zijn of minstens 4/5 werken. Ze moeten geen belastingen betalen op wat ze bijverdienen. We krijgen een afwisseling van zon en wolken bij maxima van 30 tot 35 graden. Tegen de avond is er kans op stevige onweersbuien met mogelijk hagelbollen tot 5 centimeter en felle windstoten. Morgen en de volgende dagen houdt de hittegolf aan en ook dan kan het tussendoor even onweren.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
7: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
8: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
9: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
8: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
9: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.
10: Ik

0: Houston met Nooit Meer Zonder Jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Houston, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.houston-music.be.
1: Dit is VBRO.

Gerard Joling hier bij VBRO met Niet voor één keer. En met deze recente single van de man zitten we alweer in de rechte lijn richting 5 uur. We hebben nog Geert Naastens te goed zometeen met nog een update voor de weersvoorspelling voor het komende weekend. We hebben ook nog een dagdagelijkse uitzondering op de regel die we op je loslaten. En daarvan kan ik je verklappen dat we nog eens teruggrijpen naar de jaren 70. Maar eerst terug naar de jaren 90. En dat doen we dan weer met Dana Winner en Het Kleine Dorp. Ik denk...

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Yvonne Keeley en Scott Fitzgerald met If I Had Words. Een legendarisch nummer in 1977, recht van onder de naald, jullie richting uitgestuurd. Hier in deze vrijdagse Welkom Thuis, als afsluiter alweer. Ik wens je een zeer fijn weekend toe, geniet ervan. En wij zijn er morgen met de herhaling van de top 30 tussen 4 en 6 hier bij VBRO. En anders maandag een nieuwe VBRO's Welkom Thuis tussen 4 en 6. Geert Nazis mag het van mij weer rondmaken, met nog een vrijblik naar dat weekend in de weersvoorspellingen. Dus Geert, het is aan jou.
1: We krijgen komend weekend wat minder warme lucht binnen op zaterdag. Dan gaan de temperaturen toch duidelijk een stukje lager zitten. Reden is dat de wind aanlandig wordt. Komt uit een westelijke, noordwestelijke, later noordelijke richting. En daarmee wordt dan tijdelijk minder warme lucht aangevoerd. Maxima van een graad of 22 aan zee tot een 24, misschien 25 graden nog net in het zuiden van de provincie. Dus toch een tikkeltje verkoeling. Verkoeling, ja, het is een moeilijk woord, want we blijven toch zomers warm houden. Zondag draait de wind terug naar een aflandige wind en dan komt er weer warmere landlucht binnen en dat kan in de provincie alweer een dertiger gescoord worden. Maandag, dinsdag worden mogelijk heel warme dagen met nog hogere temperaturen, al moet dat nog wel een beetje bevestigd worden de komende runs. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

Met het oog op de voorspelde zware warmte-onweders vanavond nemen heel wat steden en provincies hun voorzorgen. De meeste parken en openbare domeinen in alle provincies sluiten vroeger. Onder meer in Antwerpen en Vlaams-Brabant zijn heel wat avondactiviteiten en happenings afgelast uit voorzorg. Ook wandel- en fietstochten, zeker met bosrijk gebied op het parcours, gaan niet door. De stad Gent verbiedt zelfs alle openluchtevenementen tot 9 uur morgenochtend. Volgens de recentste voorspellingen zou Oost-Vlaanderen het grootste risico lopen op zwaar onweer. Het Antwerps parket onderzoekt een melding van zedenfeiten op het festivalterrein van de Graspop Metal Meeting in Dessel in de Kempen. De feiten zouden zich hebben afgespeeld in de buurt van het podium. Het parket geeft voorlopig geen verdere info vrij. In Strombeek-Bever, deel van Grimbergen, is een dodelijk ongeval gebeurd aan de beruchte verkeerswisselaar op de A12 richting Boom. Een voertuig belandde om een onbekende reden in de berm. Een passagier is uit de wagen geslingerd en overleed ter plaatse. Rafael Collignon gaat niet naar de halve finale van het ATP-tennistoernooi in Halle. Tegen thuisspeler Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld, lukte hem bijna een stunt. Collignon verloor in 2 sets, telkens met 7-6 na tiebreak. Rit 3 in de Belgian Baloise Tour was voor de Spanjaard Alex Aramburu. Aan de finish bergop in Durbuy was hij sterker dan de Brit Askey. Aramburu neemt ook de leiderstrui over van Tim Merlier. De wielerronde eindigt zondag. En sporten in de hittegolf is gevaarlijk, zelfs pétanque. In een dorpje in het departement Landen in Frankrijk is een dispuut tussen 2 groepen oudere pétanque-spelers dodelijk geëindigd. De ruzie ging over een speelplekje in de schaduw. Een man van 68 is op het hoofd geslagen met een metalen pétanquebal en overleed. Een man van 81 is opgepakt op verdenking van doodslag.

0: De oranje dus met overal kans op onweersbuien. Die kunnen lokaal gepaard gaan met veel neerslag, hagel en windstoten. Dat risico houdt de hele nacht aan. Het koelt wel af tot zo'n 18 graden. Morgen gaat de hittegolf gewoon verder.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. In de haven van Zeebrugge dreigt een stevige klap voor de fruittrafiek. Zespri, de Nieuw-Zeelandse kiwi-gigant, overweegt immers om vanaf eind volgend jaar zijn Europese aanvoer niet langer via Zeebrugge, maar wel via Vlissingen te laten verlopen. Dat bevestigt het bedrijf na een evaluatie van zijn Europees netwerk. Zeebrugge is al sinds 1984 de kiwi-haven van Europa. Jaarlijks worden er tot 2 miljard kiwis gelost, gesorteerd en verpakt bij Belgian New Fruit Wharf. Goed voor 350 tot zelfs 450 jobs. Tijdens het hoogseizoen komt er wekelijks een schip met zo'n 8 miljoen kiwis aan in Zeebrugge. Het lopende contract met Zespri, afgesloten in 2018, moet nu heronderhandeld worden, maar de gesprekken verlopen moeizaam. In Brugge groeit de bezorgdheid. Raadslid Paul van den Driessen vraagt op de gemeenteraad uitleg over welke stappen de stad en de haven al ondernamen in dat dossier. Een vertrek van Zespri zou een regelrechte economische domper zijn en een deuk in het imago van Zeebrugge als fruithaven van Europa. In Brugge is er een belangrijke verandering op komst voor de bootjes op de rijen. Als de gemeenteraad eind deze maand instemt, dan mogen de bootjes mannen vanaf 2029 geen geluidsversterking meer gebruiken aan boord. De maatregel volgt na jarenlange klachten van bewoners die dagelijks dezelfde uitleg door hun ramen hoorden galmen. De rederijen krijgen nu tijd om zich aan te passen. In de toekomst zullen gidsen waarschijnlijk hoofdzetjes gebruiken, zoals stadsgidsen dat nu al doen. Het nieuwe reglement bepaalt ook dat alle boten elektrisch moeten zijn tegen 2028. Op vandaag zijn dat er al 16 van de 20. En in 2027 stijgt de prijs van een boottochtje in Brugge van 15 naar 17 euro. Op de E403 tussen Roeselare en Brugge starten in 2028 de werken voor de aanleg van spitsstroken. Dat bevestigt de Vlaams minister van Mobiliteit Aniek de Ridder in antwoord op een vraag van parlementslid Brecht Warnee. De spitsstroken moeten het fileleed op een van de drukste snelwegen van West-Vlaanderen verlichten. De eerste fase begint ter hoogte van de afrit Roeselare-Haven. In 2029 volgt dan een tweede fase aan de Chartreuseweg in Brugge. De totale kostprijs wordt geraamd op 133,5 miljoen euro. Een belangrijk aandachtspunt blijft de grondinname bij landbouwers. De plannen daarvoor zijn nog in opmaak. In Sint-Michiels komt er meteen protest tegen een gepland woonproject aan de Vaardijkstraat. De milieuvereniging VC2 Bescherm Bomen en Natuur kondigt aan bezwaar in te zullen dienen tegen de verkavelingsaanvraag voor 201 appartementen, 11 woningen en 8 commerciële ruimten. Volgens de vereniging moeten er 1850 vierkante meter boszone en 32 grote bomen verdwijnen, wat volgens hen veel te ingrijpend is. Voorzitter Ivan de Klerk wijst erop dat West-Vlaanderen al de bosarmste regio van Europa is en dat de buurt rond de Vaardijkstraat in Sint-Michielsbrugge nu al zwaar onder druk staat. Ook vanuit de erfgoedsector komt er kritiek, omdat enkele te slopen woningen op de lijst van bouwkundig erfgoed zouden staan. De beslissing wordt pas in de maand november genomen. En tot slot nog dit. 760 medewerkers van de stad Brugge lopen vanaf deze zomer rond in nieuwe werkkledij. Via aankoopcentrale Creatvaris wordt het contract met Radius Leaseware voor 4 jaar verlengd. Het gaat om een all-in formule. De kledij wordt geleased en volledig gewassen, hersteld, vervangen en beheerd. De nieuwe outfits voor stad Brugge zijn gekozen op comfort en functionaliteit. T-shirts en polo's kregen een betere stofsamenstelling. Schoonmaakmedewerkers krijgen schortjes en functies met specifieke noden aangepaste kledij. Ook jobstudenten en tijdelijke krachten van Stad Brugge worden uitgerust.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio.
2: zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: jou. Het aller, aller... Ik denk, doe hem nog een keer, maar... Nee.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanavond met een reeks felle onweersbuien te maken. Waarschijnlijk net een beetje dezelfde timing als gisteren. Maar gisteren viel dat nog mee met die buien. Vandaag zijn er toch diverse modellen die echt wel die buien fors laten aanzetten. Dus toch, vinger aan de pols daarvoor. In de loop van de vooravond en vanavond, maar ook vannacht nog, kunnen dus buien opduiken. En dat kunnen best felle buien worden. Met alles erop en eraan, kans op felle windstoten vooral dan. Dat zit in diverse regionale modellen. Maar ook hagel en veel neerslag op een korte periode zijn daarbij mogelijk. Naast onweer natuurlijk. Ook in de nacht misschien mogelijk nog een bui hier of daar. Later zou het dan overwegend droog worden. Met heel hoge minima. In de steden gaan we niet eens onder 20 graden. Landelijk zal dat rond een graad of 17 zijn dat we gaan uitkomen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Ori, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Met het oog op de voorspelde zware warmte-onweders vanavond nemen heel wat steden en provincies hun voorzorgen. De meeste parken en openbare domeinen in alle provincies sluiten vroeger. Onder meer in Antwerpen en Vlaams-Brabant zijn heel wat avondactiviteiten en happenings afgelast uit voorzorg. Ook wandel- en fietstochten, zeker met bosrijk gebied op het parcours, gaan niet door. De stad Gent verbiedt zelfs alle openluchtevenementen tot 9 uur morgenochtend. Volgens de recentste voorspellingen zou Oost-Vlaanderen het grootste risico lopen op zwaar onweer. Het Antwerps parket onderzoekt een melding van zedenfeiten op het festivalterrein van de Graspop Metal Meeting in Dessel in de Kempen. De feiten zouden zich hebben afgespeeld in de buurt van het podium. Het parket geeft voorlopig geen verdere info vrij. In Strombeek-Bever, deel van Grimbergen, is een dodelijk ongeval gebeurd aan de beruchte verkeerswisselaar op de A12 richting Boom. Een voertuig belandde om een onbekende reden in de berm. Een passagier is uit de wagen geslingerd en overleed ter plaatse. Rafael Collignon gaat niet naar de halve finale van het ATP-tennistoernooi in Halle. Tegen thuisspeler Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld, lukte hem bijna een stunt. Collignon verloor in 2 sets, telkens met 7-6 na tiebreak. Rit 3 in de Belgium Baloise Tour was voor de Spanjaard Alex Aramburu. Aan de finish bergop in Durbuy was hij sterker dan de Brit Askey. Aramburu neemt ook de leiderstrui over van Tim Merlier. De wielronde eindigt zondag. En sporten in de hittegolf is gevaarlijk, zelfs pétanque. In een dorpje in het departement Landen in Frankrijk is een dispuut tussen 2 groepen oudere pétanque-spelers dodelijk geëindigd. De ruzie ging over een speelplekje in de schaduw. Een man van 68 is op het hoofd geslagen met een metalen pétanquebal en overleed. Een man van 81 is opgepakt op verdenking van doodslag. Code oranje dus met overal kans op onweersbuien. Die kunnen lokaal gepaard gaan met veel neerslag, hagel en windstoten. Dat risico houdt de hele nacht aan. Het koelt wel af tot zo'n 18 graden. Morgen gaat de hittegolf gewoon verder.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem. De lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultieme.be of bel Elke op 050 36 37 13, ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?
0: Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

Met het oog op de voorspelde zware warmteonweders vanavond nemen heel wat steden en provincies hun voorzorgen. De meeste parken en openbare domeinen in alle provincies sluiten vroeger. Onder meer in Antwerpen en Vlaams-Brabant zijn heel wat avondactiviteiten en happenings afgelast uit voorzorg. Ook wandel- en fietstochten, zeker met bosrijk gebied op het parcours, gaan niet door. De stad Gent verbiedt zelfs alle openluchtevenementen tot 9 uur morgenochtend. Volgens de recentste voorspellingen zou Oost-Vlaanderen het grootste risico lopen op zwaar onweer. Het Antwerps parket onderzoekt een melding van zedenfeiten op het festivalterrein van de Graspop Metal Meeting in Dessel in de Kempen. De feiten zouden zich hebben afgespeeld in de buurt van het podium. Het parket geeft voorlopig geen verdere info vrij. In Strombeek-Bever, deel van Grimbergen, is een dodelijk ongeval gebeurd aan de beruchte verkeerswisselaar op de A12 richting Boom. Een voertuig belandde om een onbekende reden in de berm. Een passagier is uit de wagen geslingerd en overleed ter plaatse. Rafael Collignon gaat niet naar de halve finale van het ATP-tennistoernooi in Halle. Tegen thuisspeler Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld, lukte hem bijna een stunt. Collignon verloor in 2 sets, telkens met 7-6 na tiebreak. Rit 3 in de Belgium Baloise Tour was voor de Spanjaard Alex Aramburu. Aan de finish bergop in Durbuy was hij sterker dan de Brit Askie. Aramburu neemt ook de leiderstrui over van Tim Merlier. De wielronde eindigt

0: zondag. En sporten in de hittegolf is gevaarlijk, zelfs pétanque. In een dorpje in het departement Landen in Frankrijk is een dispuut tussen twee groepen oudere pétanque-spelers dodelijk geëindigd. De ruzie ging over een speelplekje in de schaduw. Een man van 68 is op het hoofd geslagen met een metalen pétanquebal en overleed. Een man van 81 is opgepakt op verdenking van doodslag. Code oranje dus, met overal kans op onweersbuien. Die kunnen lokaal gepaard gaan met veel neerslag, hagel en windstoten. Dat risico houdt de hele nacht aan. Het koelt wel af tot zo'n 18 graden. Morgen gaat de hittegolf gewoon verder.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. In de haven van Zeebrugge dreigt een stevige klap voor de fruittrafiek. Zespri, de Nieuw-Zeelandse kiwi-gigant, overweegt immers om vanaf eind volgend jaar zijn Europese aanvoer niet langer via Zeebrugge, maar wel via Vlissingen te laten verlopen. Dat bevestigt het bedrijf na een evaluatie van zijn Europees netwerk. Zeebrugge is al sinds 1984 de kiwi-haven van Europa. Jaarlijks worden er tot 2 miljard kiwis gelost, gesorteerd en verpakt bij Belgian New Fruit Wharf. Goed voor 350 tot zelfs 450 jobs. Tijdens het hoogseizoen komt er wekelijks een schip met zo'n 8 miljoen kiwis aan in Zeebrugge. Het lopende contract met Zespri, afgesloten in 2018, moet nu heronderhandeld worden, maar de gesprekken verlopen moeizaam. In Brugge groeit de bezorgdheid. Raadslid Paul van den Driessen vraagt op de gemeenteraad uitleg over welke stappen de stad en de haven al ondernamen in dat dossier. Een vertrek van Zespri zou een regelrechte economische domper zijn en een deuk in het imago van Zeebrugge als fruithaven van Europa. In Brugge is er een belangrijke verandering op komst voor de bootjes op de rijen. Als de gemeenteraad eind deze maand instemt, dan mogen de bootjes mannen vanaf 2029 geen geluidsversterking meer gebruiken aan boord. De maatregel volgt na jarenlange klachten van bewoners die dagelijks dezelfde uitleg door hun ramen hoorden galmen. De rederijen krijgen nu tijd om zich aan te passen. In de toekomst zullen gidsen waarschijnlijk hoofdzetjes gebruiken, zoals stadsgidsen dat nu al doen. Het nieuwe reglement bepaalt ook dat alle boten elektrisch moeten zijn tegen 2028. Op vandaag zijn dat er al 16 van de 20. En in 2027 stijgt de prijs van een boottochtje in Brugge van 15 naar 17 euro. Op de E403 tussen Roeselare en Brugge starten in 2028 de werken voor de aanleg van spitsstroken. Dat bevestigt de Vlaams minister van Mobiliteit Aniek de Ridder in antwoord op een vraag van parlementslid Brecht Warnee. De spitsstroken moeten het fileleed op een van de drukste snelwegen van West-Vlaanderen verlichten. De eerste fase begint ter hoogte van de afrit Roeselare-Haven. In 2029 volgt dan een tweede fase aan de Chartreuseweg in Brugge. De totale kostprijs wordt geraamd op 133,5 miljoen euro. Een belangrijk aandachtspunt blijft de grondinname bij landbouwers. De plannen daarvoor zijn nog in opmaak. In Sint-Michiels komt er meteen protest tegen een gepland woonproject aan de Vaardijkstraat. De milieuvereniging VZW Bescherm Bomen en Natuur kondigt aan bezwaar in te zullen dienen tegen een verkavelingsaanvraag voor 201 appartementen, 11 woningen en 8 commerciële ruimten. Volgens de vereniging moeten er 1850 vierkante meter boszone en 32 grote bomen verdwijnen, wat volgens hen veel te ingrijpend is. Voorzitter Ivan de Klerk wijst erop dat West-Vlaanderen al de bosarmste regio van Europa is en dat de buurt rond de Vaardijkstraat in Sint-Michielsbrugge nu al zwaar onder druk staat. Ook vanuit de erfgoedsector komt er kritiek, omdat enkele te slopen woningen op de lijst van bouwkundig erfgoed zouden staan. De beslissing wordt pas in de maand november genomen. En tot slot nog dit. 760 medewerkers van de stad Brugge lopen vanaf deze zomer rond in nieuwe werkkledij. Via aankoopcentrale Creatvaris wordt het contract met Radius Leaseware voor 4 jaar verlengd. Het gaat om een all-in formule. De kledij wordt geleased en volledig gewassen, hersteld, vervangen en beheerd. De nieuwe outfits voor stad Brugge zijn gekozen op comfort en functionaliteit. T-shirts en polo's kregen een betere stofsamenstelling. Schoonmaakmedewerkers krijgen schortjes en functies met specifieke noden aangepaste kledij. Ook jobstudenten en tijdelijke krachten van stad Brugge worden uitgerust. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
1: Jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Philip Dazen.
3: Ik ben gek op jou, te quiero.
2: Aurélie.
1: Hier schijnt de liefde, kom, dans met mij.
2: En ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
4: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
2: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
1: VBRO.
2: Vrijdagavond. Einde van de drukke werkweek. Tijd voor het eerste weekendaperitief. Alle remmen los, want hier...

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Met het oog op de voorspelde zware warmteonweders vanavond nemen heel wat steden en provincies hun voorzorgen. De meeste parken en openbare domeinen in alle provincies sluiten vroeger. Onder meer in Antwerpen en Vlaams-Brabant zijn heel wat avondactiviteiten en happenings afgelast uit voorzorg. Ook wandel- en fietstochten, zeker met bosrijk gebied op het parcours, gaan niet door. De stad Gent verbiedt zelfs alle openluchtevenementen tot 9 uur morgenochtend. Volgens de recentste voorspellingen zou Oost-Vlaanderen het grootste risico lopen op zwaar onweer. Het Antwerps parket onderzoekt een melding van zedenfeiten op het festivalterrein van de Graspop Metal Meeting in Dessel in de Kempen. De feiten zouden zich hebben afgespeeld in de buurt van het podium. Het parket geeft voorlopig geen verdere info vrij. In Strombeek-Bever, deel van Grimbergen, is een dodelijk ongeval gebeurd aan de beruchte verkeerswisselaar op de A12 richting Boom. Een voertuig belandde om een onbekende reden in de berm. Een passagier is uit de wagen geslingerd en overleed ter plaatse. Rafael Collignon gaat niet naar de halve finale van het ATP-tennistoernooi in Halle. Tegen thuisspeler Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld, lukte hem bijna een stunt. Collignon verloor in 2 sets, telkens met 7-6 na tiebreak. Rit 3 in de Belgian Baloise Tour was voor de Spanjaard Alex Aramburu. Aan de finish bergop in Durbuy was hij sterker dan de Brit Askey. Aramburu neemt ook de leiderstrui over van Tim Merlier. De wielronde eindigt zondag. En sporten in de hittegolf is gevaarlijk, zelfs pétanque. In een dorpje in het departement Landen in Frankrijk is een dispuut tussen 2 groepen oudere pétanque-spelers dodelijk geëindigd. De ruzie ging over een speelplekje in de schaduw. Een man van 68 is op het hoofd geslagen met een metalen pétanquebal en overleed. Een man van 81 is opgepakt op verdenking van doodslag. Code oranje dus met overal kans op onweersbuien. Die kunnen lokaal gepaard gaan met veel neerslag, hagel en windstoten. Dat risico houdt de hele nacht aan. Het koelt wel af tot zo'n 18 graden. Morgen gaat de hittegolf gewoon verder.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
6: Dit is VBRO.
7: VBRO. VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

0: Met het oog op de voorspelde zware warmteonweders vanavond nemen heel wat steden en provincies hun voorzorgen. De meeste parken en openbare domeinen in alle provincies sluiten vroeger. Onder meer in Antwerpen en Vlaams-Brabant zijn heel wat avondactiviteiten en happenings afgelast uit voorzorg. Ook wandel- en fietstochten, zeker met bosrijk gebied op het parcours, gaan niet door. De stad Gent verbiedt zelfs alle openluchtevenementen tot 9 uur morgenochtend. Volgens de recentste voorspellingen zou Oost-Vlaanderen het grootste risico lopen op zwaar onweer. Het Antwerps parket onderzoekt een melding van zedenfeiten op het festivalterrein van de Graspop Metal Meeting in Dessel in de Kempen. De feiten zouden zich hebben afgespeeld in de buurt van het podium. Het parket geeft voorlopig geen verdere info vrij. In Strombeek-Bever, deel van Grimbergen, is een dodelijk ongeval gebeurd aan de beruchte verkeerswisselaar op de A12 richting Boom. Een voertuig belandde om een onbekende reden in de berm. Een passagier is uit de wagen geslingerd en overleed ter plaatse. Rafael Collignon gaat niet naar de halve finale van het ATP-tennistoernooi in Halle. Tegen thuisspeler Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld, lukte hem bijna een stunt. Collignon verloor in 2 sets, telkens met 7-6 na tiebreak. Rit 3 in de Belgian Baloise Tour was voor de Spanjaard Alex Aramburu. Aan de finish bergop in Durbuy was hij sterker dan de Brit Askie. Aramburu neemt ook de leiderstrui over van Tim Merlier. De wielerronde eindigt zondag. En sporten in de hittegolf is gevaarlijk, zelfs pétanque. In een dorpje in het departement Landen in Frankrijk is een dispuut tussen twee groepen oudere pétanque-spelers dodelijk geëindigd. De ruzie ging over een speelplekje in de schaduw. Een man van 68 is op het hoofd geslagen met een metalen pétanquebal en overleed. Een man van 81 is opgepakt op verdenking van doodslag. Code oranje dus, met overal kans op onweersbuien. Die kunnen lokaal gepaard gaan met veel neerslag, hagel en windstoten. Dat risico houdt de hele nacht aan. Het koelt wel af tot zo'n 18 graden. Morgen gaat de hittegolf gewoon verder.
1: La, la, la, la. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info: www.malenkermis.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Philippe Dazen.

0: @vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: bouw van de tentclub C op de weide van de Rockwerchter is stilgelegd. De organisatie had de ondergrond effe gemaakt, maar daar was een vergunning voor nodig. De tent staat ook een stuk dichter bij buurtbewoners, die hadden daar al over geklaagd. Het parket onderzoekt nu of Rockwerchter een bouwovertreding heeft begaan. In Elzegem bij Wortegem-Petegem in Oost-Vlaanderen is een vrouw van 70 overleden bij een treinongeval. De trein reed haar auto aan op een overweg. Op de trein zaten 55 mensen. Zij zijn weggebracht met bussen. Wetenschapper François Onglair is overleden. De Belgische fysicus won in 2013 de Nobelprijs voor natuurkunde. Hij kreeg die prijs omdat hij samen met Peter Higgs het godsdeeltje ontdekte. Een ontbrekende schakel in de deeltjesfysica. Onglair was de laatste van 11 Belgen die ooit de Nobelprijs wonnen. Hij was 93. Thibaut Courtois waarschuwt voor een gemotiveerd Iran zondagavond op het WK voetbal. Iran heeft bij de FIFA klachten gediend omdat ze niet ideaal kunnen voorbereiden door de VS-sancties. Daardoor kan Iran pas kort voor elke match de VS binnen en moeten ze meteen na de wedstrijd terug naar een hotel in Mexico. Maar net dat zou Iran kunnen motiveren, zegt Courtois.
1: Het is natuurlijk niet fijn als je al die restricties hebt en dat er bepaalde stafleden misschien niet mogen meereizen. Dus voor hun is dat zeker niet een ideale voorbereiding, maar misschien haalt ze daar wel meer motivatie uit om boven zich uit te stijgen. Dus we mogen hun zeker niet onderschatten.
0: De sfeer bij de Rode Duivels is goed, zegt Courtois. En hij pleit ook voor rust rond het nationale team. Jonathan Narváez heeft de derde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. De Ecuadoriaan was de snelste, net voor onze landgenoot Xandro Merisse. Tadej Pogacar blijft leider. Het onweer heeft hier en daar voor overlast gezorgd, maar het blijft warm met minima rond 20 graden. Blijft ook overdag warm, na het weekend zelfs tot 35 graden.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Ori, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info: www.malenkermis.be.

0: VBRO, gewoon gezellige radio.
1: Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende gient. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vrienden schaar een eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar 's middags om een uur of vier, dan komt het toppunt van

Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met tanden naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant.

S'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in.

loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd, zodat je kruipende ontvlucht achter een zuil je even lucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland, dan is het weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in het zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je

ziek ga ik. Het is eigenlijk dat we weer losloten. Nee, niet alles, maar toch wel weer een stek. Ik wil niet verzanden in onverschilligheid. Ik wil niet dat niks met mij raakt. Doen alsof dat me al niet kan schelen, want zo wordt het depressie.

geladen. Ik zit al gewend aan mijn koppigheid. Ik houd er nog van mijn overbluffen. Die vrevel is deel van mijn identiteit. Ik hoop dat je me gaat bluffen dan beteren. Want ooit word ik dat fan moe. En leer ik de chaos daarom laveren. Die van mij en die van jou.

Doet maar rood en koer de wings, een zotte vloot, doet maar mansarde. Ik heb geen radio of tv, kleinskien gazet of lusterij, doet maar mansarde. Ik veeg die informatie aan de kant, want ik vind

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

bouw van de tentclub Zie op de weide van de Rock Werchter is stilgelegd. De organisatie had de ondergrond effen gemaakt, maar daar was een vergunning voor nodig. De tent staat ook een stuk dichter bij buurtbewoners, die hadden daar al over geklaagd. Het parket onderzoekt nu of Rock Werchter een bouwovertreding heeft begaan. In Elzegem bij Wortegem Petegem in Oost-Vlaanderen is een vrouw van 70 overleden bij een treinongeval. De trein reed haar auto aan op een overweg. Op de trein zaten 55 mensen. Zij zijn weggebracht met bussen. Wetenschapper François Onglair is overleden. De Belgische fysicus won in 2013 de Nobelprijs voor natuurkunde. Hij kreeg die prijs omdat hij samen met Peter Higgs het godsdeeltje ontdekte. Een ontbrekende schakel in de deeltjesfysica. Onglair was de laatste van 11 Belgen die ooit de Nobelprijs wonnen. Hij was 93. Thibaut Courtois waarschuwt voor een gemotiveerd Iran zondagavond op het WK voetbal. Iran heeft bij de FIFA klachten gediend omdat ze niet ideaal kunnen voorbereiden door de VS-sancties. Daardoor kan Iran pas kort voor elke match de VS

0: meereizen. Dus voor hun is dat zeker niet een ideale voorbereiding, maar misschien halen ze daar wel meer motivatie uit om boven zich uit te stijgen. Dus we mogen hun zeker niet onderschatten.
1: De sfeer bij de Rode Duivels is goed, zegt Courtois. En hij pleit ook voor rust rond het nationale team. Jonathan Narváez heeft de derde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. De Ecuadoriaan was de snelste, net voor onze landgenoot Xandro Merisse. Tadej Pogacar blijft leider. Het onweer heeft hier en daar voor overlast gezorgd, maar het blijft warm met minima rond 20 graden. Blijft ook overdag warm, na het weekend zelfs tot 35 graden.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach. La, la, la, la. Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: bouw van de tentclub C op de weide van de Rockwerchter is stilgelegd. De organisatie had de ondergrond effen gemaakt, maar daar was een vergunning voor nodig. De tent staat ook een stuk dichter bij buurtbewoners, die hadden daar al over geklaagd. Het parket onderzoekt nu of Rockwerchter een bouwovertreding heeft begaan. In Elzegem bij Wortegem-Petegem in Oost-Vlaanderen is een vrouw van 70 overleden bij een treinongeval. De trein reed haar auto aan op een overweg. Op de trein zaten 55 mensen. Zij zijn weggebracht met bussen. Wetenschapper François Onglair is overleden. De Belgische fysicus won in 2013 de Nobelprijs voor natuurkunde. Hij kreeg die prijs omdat hij samen met Peter Higgs het godsdeeltje ontdekte. Een ontbrekende schakel in de deeltjesfysica. Onglair was de laatste van 11 Belgen die ooit de Nobelprijs wonnen. Hij was 93. Thibaut Courtois waarschuwt voor een gemotiveerd Iran zondagavond op het WK voetbal. Iran heeft bij de FIFA klachten gediend omdat ze niet ideaal kunnen voorbereiden door de VS-sancties. Daardoor kan Iran pas kort voor elke match de VS binnen en moeten ze meteen na de wedstrijd terug naar een hotel in Mexico. Maar net dat zou Iran kunnen motiveren, zegt Courtois.
1: Het is natuurlijk niet fijn als je al die restricties hebt en dat er bepaalde stafleden misschien niet mogen meereizen. Dus voor hun is dat zeker niet een ideale voorbereiding, maar misschien haalt ze daar wel meer motivatie uit om boven zich uit te stijgen. Dus we mogen hun zeker niet onderschatten.
0: De sfeer bij de Rode Duivels is goed, zegt Courtois. En hij pleit ook voor rust rond het nationale team. Jonathan Narváez heeft de derde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. De Ecuadoriaan was de snelste, net voor onze landgenoot Xandro Merisse. Tadej Pogacar blijft leider. Het onweer heeft hier en daar voor overlast gezorgd, maar het blijft warm met minima rond 20 graden. Blijft ook overdag warm, na het weekend zelfs tot 35 graden.
2: Na, na, na, na. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche